0: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
1: Voilà, een salade van vlees.
2: Oei, amai.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: Clara Live.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen,

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: een iPad voor je kids of meerdere voor je klas. Vertrouw op Lab 9 en Lab 9 Pro.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

Een van de airs voor de violin van Nicola Matthijs, het debuut van de Spaanse barokvioliste Cristina Prats Costa. Fijn om ook eens wat kopers te horen in Espresso nu, dit Cozy Brass Quartet, met een van de humoresken van Antonin Dvořák.

0: Een van de humoresken van Antonín Dvořák door het Cozy Bronze Quartet. Espresso. Ze liggen, denk ik, nog op zolder bij mijn ouders. Mijn dagboeken van vroeger. Ik heb er zo toch een paar volgeschreven. Het zou wel fijn zijn om die nog eens terug te lezen, eigenlijk. Nu, gisteren, op de dag van het dagboek, zat auteur Benno Barnaert bij Nicky Aerts in Pompidou. En hij is iemand die ook graag in dagboeken schrijft. Meer nog, hij heeft zijn schrijfsels zelfs gepubliceerd. Het raadsel van de ander, zo heet het boek. Maar de ander, gaan zijn dagboeken dan niet over zichzelf?
1: Kijk, Sigmund Freud heeft ons wijsgemaakt dat we onszelf kunnen leren kennen. En daar geloof ik helemaal niets van. Je hebt vermoedens omtrent jezelf. Laat staan dat je de anderen zou kunnen leren kennen.
2: Vandaar
1: ook de titel,
2: ja,
1: het raadsel van de anderen. En daar hoort een citaat bij voor in het boek van Emmanuel Bove. Het is nergens goed voor om je dierbare te begrijpen. Het diepste begrip voegt niets toe aan de liefde. En ik denk dat dat iets is wat te maken heeft met een poging tot niet alleen wereldbeeld, dat ik dus een beeld van mijn wereld, de wereld, onze wereld, maar ook van een soort mensbeeld dat ik probeer te presenteren in het boek, dat nogal in strijd is met de mode. Het gaat niet over jezelf. Het gaat niet over je therapietjes. Het gaat niet over je gedoe en je narcistische spiegelbeeld. Het gaat over de ander. Maar de ander kun je niet werkelijk kennen.
0: Ja, de ander kan je niet werkelijk kennen. En er is alleen maar liefde. Dat is de boodschap van schrijver Benno Barnaert in zijn nieuwste boek Het Raadsel van de Ander. Ik kwam zijn boek gisteren voorstellen in Pompidou.

Een fragment uit Dance, het celloconcerto van de Britse Anna Klein. Geïnspireerd door gedichten van de 13e-eeuwse Persische dichter Rumi. En dit was het eerste deel. Dance when you're broken open. Dans, ook wanneer je gebroken bent.

De kora van Ablaye Sissoko samen met de Perzische sitar van Kia Tabassian. Daar doe ik nog wat Chopin bij, tot aan het nieuws van 7:30.

0: Edna Stern speelde deze tweede nocturne van Chopin. Het is 6:30. Dag Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lotte Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal.
1: Juist, het had genoeg aan een 2-2 gelijk spel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e landstitel in zijn geschiedenis. Club kwam 2 keer op voorsprong gisteravond, maar KV Mechelen maakte telkens weer gelijk. En daardoor moesten de spelers van club nog bang afwachten op de uitslag van de eerste achtervolger Union. Dat was op bezoek bij AA Gent. Maar Union raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel en dus werd Club Brugge kampioen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met eetbuien of compensatiegedrag, zoals braken of het misbruik van laxeermiddelen en vochtafdrijvende producten. Dat blijkt uit de Public Mental Health Monitor. Dat is een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door Zorgnet Curo. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis zou echt hulp gaan zoeken. Wie te maken heeft met eetbuien of compensatiegedrag heeft ook meer dan een dubbele kans op mentale gezondheidsproblemen. En de 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, die komen later vandaag vanuit Turkije terug aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. De schepen bevonden zich op dat ogenblik in internationale wateren ter hoogte van Cyprus. De actievoerders klagen dat ze hardhandig werden aangepakt door Israëlische soldaten. En dan het weer, zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer, tot 29 graden. Aan de kust wordt het wel iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist en ook begin volgende week blijft het dan zomers warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ja, dit moest er gewoon in vanmorgen met dat mooi weer de komende dagen. Summertime in die legendarische versie, opgenomen in de nazomer van 1958 met Miles Davis. Volgende week dinsdag op 26 mei zou Miles Davis trouwens 100 geworden zijn. Hij was een chameleon die zichzelf en de jazz meermaals opnieuw uitvond. En die verjaardag van The Prince of Darkness laten we hier bij Clara natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Lies Steppen en Guy Peters houden vanavond in So What halt bij de klassiekers van Miles. En diepen natuurlijk ook heel wat verhalen op, want hij was toch ook wel een beetje een badass, die Miles Davis. So What, vanavond hier op Clara tussen 6 en 8.

Een stukje uit de soundtrack van Close, de vorige film van Lucas Dont, die gisteren zijn moment de gloire beleefde in Cannes, want daar ging zijn nieuwste film Coward in première. Zijn meest ambitieuze film tot nu toe, een oorlogsdrama dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar soldaten weg van de loopgraven proberen om het moreel hoog te houden door revues te maken en te spelen. Het is een film die voor hoop en voor licht kiest, zei Lucas eergisteren nog op Radio 1. Toen de film vorige maand werd geselecteerd voor het festival was hij nog niet klaar. De montage werd dus een serieuze eindsprint. Maar ze hebben de deadline gehaald. Met succes, durf ik al voorzichtig denken, als ik hier en daar de eerste recensies lees. En morgenavond maakt Coward dus kans op die prestigieuze gouden palm. Even horen over een klein half uurtje bij Lieventreo wat de kansen zijn van Lucas Dont. Espresso.

Musette de Monsieur Marais. Met op fluit François Lazarevitch, op viola da gamba Lucille Boulanger en op luit Erik Belloc. We brengen nog een beetje vaart in de dag nu met Mendelssohn.

Een deel uit het concerto voor viool, piano en strijkorkest van Mendelssohn. Met Shlomo Mintz, Roberto Proceda en Symfonieorkest Vlaanderen. En tot aan het nieuws van 7 is dit nog een vrolijke Mozart. Antoine Tamisti op altviool samen met het Quatuor Eben in Mozarts derde strijkquintet.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon. En in Herentals zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Goedemorgen, Club Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij A-Agent. Het verslag van de titelwedstrijd is van Tom Boudeweel.
1: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze play-offs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
0: Club Brugge-aanvaller Romeo Vermand legt de reden voor de landstitel vooral bij de sterke play-offs.
2: Ik denk dat als onze ploeg echt op top is, zoals dat we ik denk zeker de laatste 2 matchen gezien hebben, dat zijn wij niet te stoppen. Ik denk de match thuis tegen Union was geweldig en de supporters hebben ons daar echt enorm in gedreven. En dan vandaag ook hebben we het geflikt met een gelijkspel en de rest maakt allemaal niet uit.
0: Na de titelwedstrijd heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen probeerde Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En Anderlecht heeft zich ook verzekerd gisteravond van de 4e plaats in het klassement. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg Revelatie Sint-Truiden. Dat is de 3e in het klassement met 3-1. KV Mechelen en A-Agent kunnen Anderlecht legt nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale gezondheidsproblemen in de toekomst. En vaak ontstaan de problemen door stress. Dat zegt psychiater Lore Leenpoels.
3: En daarnaast zijn er ook heel wat opmerkingen die kunnen komen vanuit de buitenwereld op het lichaam. Als mensen een opmerking krijgen, dat ze dan ook echt de link leggen naar het eten. En dan zien we het stukje ook van sociale media wel die daar een invloed op hebben. Er wordt een idee gegeven enerzijds van de ideaalbeelden met al de filters. En daarnaast zien we ook dat mensen die al bezig zijn met thema, ze gaan iets opzoeken rond het eten, die blijven dan vasthangen in de algoritmes en dan zo nog veel feller beïnvloed worden.
0: De problemen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek ligt wel tussen 15 en 25 jaar. Het blijft ook erg moeilijk voor mensen om professionele hulp te vragen. In het federale parlement is de stemming over de zogenoemde programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Volgende week wordt er nu opnieuw gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan die zogenoemde centenindex vanaf juni worden toegepast. En de Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd, waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betalen we in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro om de fiets mee te nemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer in ons land. Meer dan 1/4 van de 20ers voelde zich niet vrij in zijn of haar beroepskeuze en werd daarin beïnvloed door de omgeving. Dat blijkt uit een studie van HR-dienstenverlener Randstad. Jongeren zeggen dat ze een druk voelen om voor een theoretische richting te kiezen die kan leiden naar kantoorjobs. Maar die zijn nu net het meest bedreigd door artificiële intelligentie. Vooral mensen die een beroep doen uit financiële noodzaak zijn minder tevreden over hun job. Dat zegt Wim van der Linden van Randstad.
4: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
0: Rechtbanken in ons land spreken al maar meer zogeheten gerechtelijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor faillissementen. Er wordt bijvoorbeeld geen curator aangesteld dan. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het elk jaar om 4.000 à 5.000 gevallen. Met zo'n gerechtelijke ontbinding proberen rechtbanken vooral spookbedrijven uit de economie te halen. Dat zegt Erik van den Broelen van Graden Credit Safe.
5: Spookbedrijven zijn eigenlijk bedrijven die wel actief worden genoteerd in het kruispunt bankondernemingen, maar geen enkele activiteit ontplooien. Aan zich is dat niet illegaal. Alleen is het zo dat een belangrijk deel spookbedrijven wordt overgekocht door malafiden, die ze dan zeer snel omturnen tot fraudevehikels. Dus in die zin kunnen ze grote schade aanrichten aan het economisch weefsel. En daarnaast heb je de bedrijven die al feitelijk frauduleus zijn. Dat spreekt voor zich, ook die moeten er zo snel mogelijk uitgehaald worden.
0: In Herentals in de Antwerpse Kempen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die vriend had wel een voorlopig rijbewijs. Toen de politie het drietal wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. De Verenigde Staten sturen 5000 extra troepen naar Polen. Dat kondigde president Donald Trump aan met een bericht op zijn platform Truth Social. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, vorige week nog aankondigde dat troepen zouden weggehaald worden uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend mogelijk wat mist en ook begin volgende week dan zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat was de opener van het ochtendnieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union. Dat raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij AA Gent. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien. Goedemorgen. Gisteren ging in Cannes Coward in première, de nieuwste film van Lucas Dont. Zijn meest ambitieuze film tot nu toe, zegt hij zelf. Met eerdere films als Girl en Close maakte hij al indruk.
7: Update jezelf.
8: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
9: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
10: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
9: Meer merk.
10: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
9: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
11: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

sopraan Hilary Cronin samen met het Irish Baroque Orchestra in een stukje uit Handel's Messiah, Rejoice Greatly. En of er gisteravond in Cannes gejuicht werd om de nieuwste film van regisseur Lucas Dont, dat vraag ik zo meteen aan Lieven Trio, na deze romance nog van Clara Schumann.

0: Jasmine Little en John Lenihan met een van de drie romances van Clara Schumann.
1: Oh, captain, my captain.
2: But what about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Op het filmfestival van Cannes is Coward in première gegaan. De nieuwe film van Lucas Dont die kans maakt op de Gouden Palm. Onze filmman Lieven Trio is nog altijd ter plaatse en was er gisteravond ook bij in het Grand Théâtre Lumière voor de galavoorstelling. Lieven, goedemorgen.
4: Dag Reet, goedemorgen.
0: Ben je al wakker of nog wakker?
4: Mag ik dat in het midden laten?
0: Ik heb een vermoeden. Ik heb een vermoeden, ja. Lieven. Als ik jouw stemtimbre hoor. Maar goed, ja. Lieven, wij willen natuurlijk allemaal gewoon weten, hoe werd Coward daar onthaald?
4: Wel, hij is heel goed onthaald. Hè. De film kreeg een staande ovatie. Dat is op zich niet zo heel bijzonder hier in Cannes, want op de galavoorstelling krijgt elke film een staande ovatie. Dat is nu eenmaal de traditie hier. Mm-hmm. Maar er zijn wel verschillen binnen die staande ovaties. En bij Coward voelde ik gisteren enorm veel liefde en warmte. Het begon eigenlijk al voor de start van de film. Lucas Dont kreeg al een gigantisch applaus toen hij nog maar de zaal binnenkwam. Dus dat geeft aan dat hij echt heel geliefd is in de filmwereld. Maar na de film volgde er dus nog een veel groter applaus. Een staande ovatie die maar liefst 13 minuten geduurd heeft.
0: Oh.
4: Ja, dat is zeker een van de langste die er dit jaar geweest zijn. Dus een zeer warm onthaal voor Coward.
0: Dat klinkt al veelbelovend.
4: Ja.
0: Hij noemt het zelf zijn meest ambitieuze film tot nu toe.
4: Mm-hmm.
0: Waarover gaat hij?
4: Ja, ambitieus inderdaad, omdat het natuurlijk een oorlogsfilm is. Het speelt zich af tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar het is ook een liefdesverhaal. Dat je dan, ja, dat hij een beetje heeft vermomd als een oorlogsfilm eigenlijk. Dus het is de eerste keer dat hij een historische film maakt, maar anderzijds lijkt het ook wel op wat hij daarvoor al heeft gemaakt. Het is een verhaal over de band tussen twee jonge mannen, net zoals in Close zou je kunnen zeggen.
0: Mm-hmm.
4: Het gaat over Pierre, een jonge Belgische soldaat die in 1916 naar de oorlog wordt gestuurd. En Francis, die in het gebied achter de frontlinie instaat voor het entertainment van de troepen. Dus die steekt daar revues in elkaar, een soort kleine theatervoorstellingen die soms grappig zijn, soms ontroerend of juist heel opzwepend. En die op die manier de soldaten moeten oppeppen eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ja, dat klinkt als iets wat we nog niet vaak hebben gezien in een oorlogsfilm dan.
4: Nee, inderdaad. Hè. Oorlogsfilms die focussen meestal heel erg op de gevechten en de vernieling die wordt aangericht. En dat komt ook wel aan bod in Coward. Maar Lucas Dont kiest er heel bewust voor om toch wel de nadruk vooral te leggen op iets dat niet zo vaak aan bod komt. Namelijk hoe diezelfde jonge mannen die getraind zijn om andere mannen te vermoorden, hoe die ook het tegenovergestelde gaan zoeken bij elkaar. Namelijk zachtheid, tederheid, vriendschap en misschien zelfs liefde.
0: Mm-hmm.
4: Want dat hoofdpersonage, Pierre, die wordt in die heel specifieke setting van de Eerste Wereldoorlog voor het eerst verliefd. En wel op Francis, een man dus. En dat stelt hem voor een heel groot dilemma. Hè. Kiest hij ervoor om de rol van de stoere mannelijke soldaat te spelen die zijn leven wil geven voor zijn vaderland? Of durft hij tegen de conventies van zijn tijd ingaan en volgt hij zijn gevoelens voor Francis?
0: Mm-hmm. Ja, Lieven, de lat lag natuurlijk hoog hè, voor Lucas Dont na Girl mm-hmm. and Close. Heeft hij met deze film de verwachtingen ingelost, vind jij?
4: Ja, absoluut. Het is opnieuw een film van een uitzonderlijk hoog niveau. Je voelt dat er over elk detail is nagedacht. En tegelijk is het toch ook weer een film die je op een heel zintuigelijk niveau kan ondergaan. Het is echt weer een audiovisuele ervaring en niet gewoon een mooi verhaaltje of zo. Het is op een bepaalde manier wel een ander soort film dan bijvoorbeeld Close. Bij Close heb ik heel erg moeten huilen. En dat was bij Coward deze keer niet zo.
0: Mm-hmm.
4: Maar dat komt misschien ook wel omdat het eigenlijk een hoopvollere film is dan zijn twee vorige films. Je ziet eigenlijk hoe die twee jonge mannen erin slagen om in de vreselijkste omstandigheden toch een soort bubbel te creëren waarin ze zichzelf kunnen zijn en kunnen liefhebben in plaats van te vernielen.
0: Ja. Nu, op de première werd de film warm onthaald, 13 minuten staande ovatie.
4: Ja.
0: En ik lees hier en daar toch al de eerste voorzichtig positieve recensies.
4: Ja, inderdaad. Niet zomaar voorzichtig positief.
0: Ja.
4: Eigenlijk ronduit wel positief. En misschien nog wel iets unaniemer dan bijvoorbeeld bij Close het geval was. Ik vond Close zelf fantastisch, maar sommige recensenten waren het daar niet mee eens. Die vonden dat een manipulatieve film.
0: Mm-hmm.
4: En ja, aangezien Coward nu een wat meer ingehouden film is, zie je die kritiek al sinds niet meer terugkeren. Op één uitzondering na heb ik eigenlijk alleen maar heel goede recensies gelezen. Variety bijvoorbeeld, het meest toonaangevende filmblad, noemt Coward de meest volwassen film van Lucas Dont en een stap vooruit ten opzichte van zijn vorige werk. Er wordt hier en daar ook al gesproken over een mogelijke Oscar-nominatie, dus toch wel een zeer goede start hè, voor Coward.
0: Ja, en mag hij hopen op die Gouden Palm, denk je?
4: Wel, ik sluit het zeker niet uit. Ik heb het gevoel dat er hier een stuk of 4, 5 films zijn die kans maken op de Gouden Palm. Bijvoorbeeld La Bola Negra, een heel mooie Spaanse film. Of Minotaur van Andrzej Zwiagintsev. Maar ja, Coward hoort zeker ook tot die favorieten. En als hij niet de Gouden Palm wint, dan zal hij volgens mij wel zeker een andere prijs krijgen.
0: En dat weten we morgen allemaal.
4: Inderdaad, morgenavond.
0: Oké, en we horen jou daar maandag over terug, lieven.
4: Klopt.
0: Oké. Bedankt om wakker voor ons te blijven, lieven.
4: Heel graag gedaan. Tot gauw.
0: Dag.

Een stukje uit de serenade voor klarinet, viool en cello van Hans Gall. Het waren Kilian Herold, Tanja Tetslaff en Florian Donderer. En dit zijn nog Jean-Guyen Queyras en Alexander Melnikov. Net voor het nieuws van 7:30 met de eerste sonate voor cello en piano van Ludwig van Beethoven.

0: Het derde deel uit Beethovens eerste sonate voor cello en piano met Jean-Guyen Guérin en Alexander Melnikov. Half acht, goedemorgen Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoorde relatie met eten.
1: Ja, en dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of het misbruik van vochtafdrijvende middelen of laxeermiddelen. En dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek, gefinancierd door Zorgnet Icuro. Wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, ja, die heeft ook veel meer kans op mentale problemen op latere leeftijd. Vaak ontstaan de problemen met eten door stress. En dat kan op elke leeftijd ontstaan, maar de piek blijkbaar ligt wel tussen 15 en 25 jaar. In Herentals, in de provincie Antwerpen, zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur. Hij had geen rijbewijs. Hij had het stuur even daarvoor overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die had wel een voorlopig rijbewijs. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Enkele Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetballen. Dat genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union. Dat raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij AA Gent. Anderlecht heeft zich ook verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Zonnig en warm vandaag, maximaal tot 27 graden. Het weekend wordt ook overwegend zonnig en nog een tikkeltje warmer tot 29 graden. Aan de kust wordt het wel iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist en ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Van alle gevechten die de federale regering voert, is dat over de centenindex een van de onnodige, vindt Bart Haak van de Tijd. Waarom geen politieke steun zoeken bij de vakbonden en de werkgevers? De voorbereidingen worden getroffen om tegen de zomer voor 5 à 7 miljard euro extra besparingen of belastingen te vinden. Het siert de regering dat ze die opdracht niet uit de weg gaat of minimaliseert. Maar net daarom is het moeilijk te begrijpen dat ze doof blijft voor een gezamenlijk voorstel van vakbonden en werkgevers. Ook Liliana Casagrande heeft het in het Belang van Limburg over de centenindex en de discussie erover binnen de regeringspartijen. Objectief gezien zijn het de socialisten die het moeilijk hebben om overeind te blijven in een centrumrechtse regering. Maar ze wringen in de praktijk toch minder tegen dan CD&V of MR. Van den Broeke lijkt intussen nog de beste vriend van de wever. Terugkomen op beslissingen is politiek moeilijk te verkopen, maar niet verboden. Als een alternatief voorstel echt beter lijkt, waarom dan aan het oude vasthouden? Bart Brinkman buigt zich over de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister De Mier wou doorvoeren. Erkende godsdiensten en niet-confessionele zedeleer samen in één pakket steken was het idee. Maar die aanpak staat haaks op grondwetsartikel 24, dat scholen verplicht om gedurende de leerplicht de erkende levensbeschouwingen aan te bieden. Dat weet elke eerstejaarsstudent rechten. Wat volgde was een herstructurering waarbij de noodzakelijke uren op allerlei manieren geclusterd worden, om alsnog te kunnen besparen, maar met chaos tot gevolg. In de politiek gebeurt het wel eens dat een raspaard doorheen de discussie verwordt tot een kameel. Voor dit gestuntel schiet het dierenrijk tekort, is de conclusie in de Standaard. De Raad van State noemt de wetgeving rond solden in ons land in strijd met de Europese regelgeving. Kleine retailers gaan er niet rouwig om zijn, is de teneur in het nieuwsblad. Dat de term solden op de schop gaat, is niet het grootste probleem voor de kleine spelers. Dat Arizona de verplichte rustdag afschaft en de openingsuren heeft uitgebreid, wel. In het gevecht met de buitenlandse giganten die rijkelijk graaien in de mogelijkheden van flexijobs, hebben de lokale concurrenten weinig verweer. De diversiteit aan aanbod vrij waren en lokale spelers helpen zou volgens Peter Meilemans prioritair moeten zijn op alle beleidsniveaus, niet het beschermen van de term solde. Naar Israël dan en de mensen die naar Gaza probeerden te varen. De manier waarop de regering Netanyahu deze Europese burgers tijdens hun arrestatie doelbewust vernederde, is een democratie diep onwaardig, vindt Isolde van den Einde van het laatste nieuws. Dit was sadistisch machtsvertoon. Europese burgers gekneveld op de knieën en met het hoofd gebogen. De parallel met de beruchte foto's uit Guantanamo Bay is snel gemaakt. Israël manoeuvreert zichzelf steeds meer in een geopolitiek isolement. Nu verliest de Israëlische regering ook stilletjes haar laatste bondgenoten in Europa. Zelfs de traditioneel pro-Israëlische hoek pikt dit niet langer. Greg van Roosbroek kijkt al uit naar de Cinque Four in Antwerpen. Nog één nacht slapen. Die oer-Antwerpse Cinque Four mag niet verdwijnen en zal ook niet meteen verdwijnen, schrijft hij in Gazet van Antwerpen. En toch zitten veel forains met ongerustheden. In onze steden is steeds minder openbare ruimte beschikbaar. De aankoopprijs van nieuwe kermisattracties is de lucht ingecatapulteerd, alsof het technologieaandelen zijn. En ook het plaatsgeld stijgt. Sommige voorkramers vragen zich af of hun kinderen dit beroep nog wel kunnen verder zetten. Het is vrijdag 22 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Wie is Sylvia? Wat is zij dat al onze jonge mannen haar prijzen? Matthias Goerne zong een orkestbewerking van een lied van Schubert aan Sylvia. En ons zesde seizoen van de Twintigers mag dan wel afgelopen zijn. We blijven al dat jong talent volgen natuurlijk. Dit was de enige koperblazer van het gezelschap dit jaar. Thibaut de Bont met zijn bariton.

0: Fusions, het eerste deel uit het concerto voor bariton van Martin Ellerby. Uit het studio toetsconcert van een van onze twintigers dit seizoen, Thibault de Bont.
1: De keuze van Clara.
0: Jazzpianist Michel Bichelia heeft iets met de kosmos. Want hij noemde het nieuwe album van zijn trio The Virgo. En dat is een cluster van sterrenstelsels. Op ongeveer 54 miljoen lichtjaar van ons vandaan. In de richting van het sterrenbeeld Maagd. Met het album viert het Michel Bichelia trio hun 30ste verjaardag. En dat is best wel uitzonderlijk in de jazz, dat muzikanten al 30 jaar samenspelen. Af en toe met tussenpozen in dit geval, maar in die 30 jaar hebben Michel Bichelia, Marc Lehaan en Werner Lauscher samen een heel eigen, verfijnde, poëtische sound ontwikkeld. Dit is hun 8ste album en als het van Michel Bichelia afhangt, doen ze er nog eens 20 jaar bij.

Een nummer uit The Virgo, het verjaardagsalbum van het Michel Bichelia trio. En dit was het nummer Lania Kea. De naam komt uit het Hawaïaans en betekent blijkbaar onmetelijke hemel. Nu, onze muziekredactie was in ieder geval in de zevende hemel na het beluisteren van dit album. Daarom namen we het de hele week mee hier als onze nieuwe keuze van Clara. Espresso.

Rafael Feuillatre met Asturias, de Spaanse suite van Isaac Albéniz. Volgende week is het al cello wat de klok slaat hier op Clara met de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. We gaan nu elke ochtend ook verslag uitbrengen van de finale avonden. En in aanloop naar die spannende week vroegen wij deze week al aan 5 cellisten. Stel, even hypothetisch, je zit in de finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Welk concerto zou je dan spelen? Daar zat al Edward Elgar tussen. 2 keer zelfs de Finse componiste Katja Saarijaho. Dimitri Kavalevski ook. En straks rond 8:15 hoort u de keuze van de jonge cellist Jacob van Durme. Maar eerst nog het nieuws en dit pianoquintet van Mario Castelnuovo Tedesco.

0: Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoord eetpatroon en in Herenthal zijn 3 jongeren met een auto gecrashed na een politieachtervolging. Club Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had genoeg aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij A-Gent. Een verslag van de titelmatch van Tom Boudeweel.
2: Superspannende ontknoping van deze titelstrijd, omdat Club Brugge zelf 2 keer een voorsprong weggaf tegen KV Mechelen. En omdat Union langer voetbalde dan Club in Mechelen. Het was dus 1 minuut of 5 in spanning afwachten. Maar Gent hield Union voor de 2e keer in deze play-offs op een scoorloos gelijkspel. En zo dus de 20e landstitel voor Brugge, dat het niet zelf afmaakte, ondanks het voortdurende overwicht en een race om kansen. Tsolis en Trezol, die de 2 topschutters, zij brachten Club 2 keer voor. Van Brederode maakte 2 keer gelijk voor 2-2 de eindstand. En dus toch de titel verdiend na alweer een sterke play-offs. Na wat misstappen in de competitie en een trainerswissel stond Club er op het moment dat het er moest staan. Pas voor het eerst aan de leiding 2 weken geleden. En zo mag Brugge deze nazomer weer rechtstreeks de Champions League in.
1: De voorzitter van Club Brugge, Bart Vragen, genoot van het feest dat achteraf losbarstte.
3: Heel blij. Ik heb genoten van de vreugde achteraf die er was bij de spelers, bij de coach, bij zijn staf en bij ook het publiek dat hier vandaag aanwezig is. Ja, de hele clubfamilie tiert van plezier en dat doet mij gigantisch veel deugd. Die jongens maken hun dromen waar en dat maakt mij blij en vrolijk en goedgezind. Voilà.
1: Na de titelmatch heeft de politie ook 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen kregen een boete. Een 50-tal leden van de harde kern van Mechelen probeerden de Brugge-supporters te viseren. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. En nog, in het voetbal heeft Anderlecht zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die plaats geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Anderlecht versloeg revelatie Sint-Truiden, 3e in het klassement, met 3-1. KV Mechelen en A-Gent kunnen Anderlecht nu niet meer inhalen. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet iCuro. Slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis vindt de weg naar professionele hulp. En wie hulp krijgt, wacht gemiddeld meer dan 10 jaar daarvoor. Tot 23 jaar is de hulp nochtans terugbetaald, zegt jeugdpsychiater Lore Leenpoels.
4: Er is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
1: Eetstoornissen kunnen op elke leeftijd ontstaan, maar de piek bevindt zich wel tussen 15 en 25 jaar. Rechtbanken in ons land spreken al maar meer gerechterlijke ontbindingen uit. Dat is een sneller en goedkoper alternatief voor een faillissement. Er wordt dan bijvoorbeeld geen curator aangesteld omdat het bedrijf geen middelen meer heeft om te verkopen. Cijfers van handelsinformatiekantoor Graden Credit Safe leren dat er 15 jaar geleden een 100-tal gevallen per jaar waren. Maar de afgelopen jaren ging het om 4 à 5.000 gevallen elk jaar. Daardoor moeten we de faillissementcijfers ook toch anders gaan bekijken, zegt Erik van den Broelen van Graden Credit Safe.
5: De afgelopen jaren hebben we weliswaar gezien dat de faillissementcijfers licht stijgen, maar daar tegenover staat dat er heel veel nieuwe bedrijven zijn, waardoor dat de eigenlijke faillissementsgraad daalt. Maar als we daar de gerechtelijke ontbindingen, zelfs een deel ervan, aan gaan toevoegen, dan werkt dat een heel ander licht op diezelfde faillissementcijfers en moeten we eigenlijk spreken van een stijging van de faillissementsgraad. Ja.
1: In het federale parlement is de stemming over de programmawet verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de zogenoemde centenindex. Het lukt de oppositiepartij anders om de wet gisteravond opnieuw te laten bespreken in de commissie Sociale Zaken. Er wordt nu volgende week gestemd en als de wet dan aangenomen wordt, dan kan de centenindex vanaf juni toegepast worden. De Kamer heeft gisteravond ook unaniem een voorstel van Vooruit goedgekeurd waarin staat dat mensen hun fiets gratis moeten kunnen meenemen op de trein. Tot nu toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden willen ook dat de regering werk maakt van 1 combo-ticket voor al het openbaar vervoer. In Herentals, in de provincie Antwerpen, zijn afgelopen nacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jongeman had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had zelf ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder tot meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. Wim van Tendelo van de politiezone Nederland.
6: Ja, er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit 21 genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd bij onze diensten en dat hij niet in het bezit was van een geldige rijbewijs.
1: Volgens politierechter Siegfried Stallaert worden steeds meer jongeren betrapt op rijden zonder rijbewijs, maar het gaat niet altijd om rijden met een personenwagen, zegt hij.
7: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
1: Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is dat sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al eens asbest was gevonden in een ander speelterrein. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt om nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
8: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
1: De Verenigde Staten sturen 5000 extra soldaten naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op sociale media. Daarin had hij het over de Poolse president Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede relatie heeft. Het bericht is opvallend omdat de Amerikaanse defensieminister Hexet vorige week nog had aangekondigd dat er troepen weg zouden gaan uit Polen. Na ruzie met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz haalde de VS ook al troepen weg uit Duitsland. Het weer zonnig en warm vandaag, maxima tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend is er mogelijk wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Dat zat vooraan in het nieuws. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste landstitel in zijn geschiedenis. Club moest wel nog wachten op de uitslag van eerste achtervolger Union, dat niet verder raakte dan een 0-0 gelijkspel bij A-Agent. Alle details en veel reacties en beelden ook te vinden op sportza.be.
9: Clara, blijf verwonderd. Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier. À la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info...
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Vlaanderen, de toekomst is hier.
13: Update beschikbaar.
12: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen.

Het scherzo uit het concerto voor twee piano's en orkest van Dana Swees met Ludmila Berlinskaya en Arthur Ancel. En deze Eva Zajicek heeft na haar tweede plaats in de Koningin Elisabeth wedstrijd voor zang in 2018 een mooie carrière uitgebouwd. Volgend jaar staat de wedstrijd trouwens opnieuw in het teken van zang. Hier zingt Eva Zajicek een aria van Attilio Ariosti over het feit dat je als mens elke pijn kan verzachten door altijd hoopvol te blijven.

0: Een aria uit de opera Caio Marzio Coriolano van Attilio Ariosti door Eva Zajcik en Le Consort.
1: Espresso.
0: Welk concerto zou u kiezen als u in de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd stond? Alle 12 finalisten hebben die vraag natuurlijk al beantwoord ondertussen. Maar zouden cellisten die niet deelnemen zich ook al wel eens afgevraagd hebben welk werk zij zouden kiezen, mochten ze hypothetisch in die finale staan? Jonge cellist Jacob van Durmen deed dat zeker al. En bij hem is het misschien niet eens zo heel hypothetisch.
2: Ik vind het fantastisch trouwens. Ik hou ook van heel het archaïs-Belgische zootje aan de recht staan voor de koningin en zo. Ik bedoel, die wedstrijd zijn jonge muzikanten die alles geven, die hun hele leven eigenlijk, dat is daar naar opgebouwd bijna, om dan een colosseum een ja of een nee te krijgen. En dat is eigenlijk verschrikkelijk, maar langs de andere kant zou ik het zelf ook doen. Ik ben erover aan het nadenken om de hele wedstrijd over 4 jaar mee te doen, maar dat hangt van zoveel zaken af. Ik ga geen beloftes doen of dat ik meedoe. Ik ga het sowieso wel proberen. En dan zien we wel. Voilà. Kan ik dit? Ik weet het niet, maar ja, als je niet zegt dat je het gaat kunnen, dan gaat je het zeker niet kunnen, hè. Dus welk concerto zou ik kiezen om in de finale van de Elisabeth-wedstrijd te spelen? Ik heb nog geen zekerheid. Dus ik denk die Shostakovich-concert, die 1 of 2. Het eerste heb ik onlangs met het GUSO gespeeld, het Gentse Universitair Symfonisch Orkest. En dat is keiplezant. En ik bedoel, nu ik denk dat er 4 kandidaten zijn die dat spelen. En ik bedoel, de zaal gaat recht, want het is zo'n gevecht. En het is gewoon zo indrukwekkend. Het tweede is eigenlijk diepgaander. Dus ik denk dat dat afhangt van de fase van mijn leven, of dat ik Shostakovich 1 of Shostakovich 2 zou nemen. De mensen die mij enorm raken, of zoals ze spelen, zijn de mensen die 100% eerlijk zijn. Het is een soort eerlijkheid of oprechtheid of zo, is voor mij gewoon het allerbelangrijkste in die muziek. Dus om dan Shostakovich's eerste concert te kiezen, omdat dat hetgene is waarmee je denkt van oké, nu ga ik de zaal recht krijgen. Maar als mijn hart in 17 bochten ligt, omdat mijn hart volledig verscheurd is, en ik speel Elgar vanuit het diepste van mijn ziel, dan is het Elgar. Ja. Ik hoop dat het Dvorak is. Maar ik vind dat wel geen tactische keuze voor die wedstrijd. Dus dan ga ik er terug naar Shostakovich. Maar bon, los van tactiek, ik hoop dat mijn leven in een soort Dvorak-staat zit. Dus een volledige romantische reis, een fantastische draak is verslaan. En op het einde sterft hij van het grote gevecht en het is gelukt, je bent er geraakt en het is mooi, het is prachtig. En ik hoop dat iedereen zijn leven in een soort voorzakstatus. Ik denk dat dat mooi is.

Einde van het celloconcerto van Dvorak, heerlijk. De muziek die cellist Jacob van Durmen zichzelf toewenst, mocht hij ooit in de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd staan. Of het wordt toch de strategische keuze, ik ben benieuwd, want misschien zien we hem binnen 4 jaar dus wel op het podium van de wedstrijd. Maar eerst natuurlijk alle focus op de 12 finalisten van dit jaar. Maandag spelen de eerste 2 kandidaten hun finale. En wij zorgen natuurlijk dat u elke minuut hier kan volgen.

Een ballad voor Eli uit het album Avital meets Avital. Mandolinespeler Avi Avital en bassist Omer Avital. Geen familie van elkaar, hoewel je dat zou kunnen denken. Hun broederschap is puur artistiek, zo zeggen ze zelf. Espresso.

Alexandra Dariescu speelde een mazurka van Karel Filtsch, een leerling van Chopin. Goedemorgen, het is bijna 8:30 uur.

0: De finale uit de 80ste symfonie van Joseph Haydn. Het is 8:30. Dag Lode.
1: Greet, goedemorgen.
0: Lode, 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoorde relatie met eten.
1: Ja, dat is een ruim begrip. Het kan gaan van eetbuien tot bewust braken of zelfs misbruik van vochtafdrijvende middelen of laxeerproducten. Dat blijkt allemaal uit een nieuw onderzoek dat gefinancierd werd door Zorgnet Icuro. Tegelijkertijd blijkt ook dat veel mensen pas heel erg laat of helemaal nooit zelfs professionele hulp zoeken en vinden. Slechts 1 op de 3 mensen met een eetstoornis kreeg ooit ondersteuning. Wie met zo'n verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale problemen later in het leven. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn afgelopen nacht 3 jongeren met een auto gecrashed tegen een verlichtingspaal op een rotonde na een politieachtervolging. Er raakte niemand gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur. Hij had geen rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel had gedronken. Nu, die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen, zo bleek achteraf, had ook drugs genomen. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Enkele Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20ste landstitel uit zijn geschiedenis. Nu, club moest wel wachten, spannend wachten, op de uitslag van de eerste achtervolger Union. Dat raakte niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij AA Gent. En het weer dan, zonnig en warm vandaag, maximaal tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog een tikkeltje warmer, tot 29 graden. Aan de kust blijft het altijd iets koeler. Op zondagochtend mogelijk ook wat mist. En ook begin volgende week dan zomers warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Appassionato, een werk voor altviool van Henri Bussert. En dat was een tijdgenoot van Gabriel Fauré. En dit kwam uit het nieuwe album van altviolist Timothy Redoubt en pianist Jonathan Ware. Er is veel jazz op til dit weekend. Het is niet alleen Jazz Middelheim, maar ook Brussels Jazz Weekend. Met gratis concerten overal in de binnenstad. En met dit weer, dat belooft. Zondag staat een van onze twintigers van dit seizoen op de Place Sainte-Catherine. Drummer Moene Peters met zijn band Slagader. Gisteren maakte Gent Jazz trouwens ook bekend dat Slagader een van de drie laureaten is van Gent Jazz Talent 2026. En op zaterdag 18 juli nemen ze de Garden Stage van Gent Jazz over. Goed bezig dus, Moene.

0: het zal een feestje worden zondagavond op Place Sainte-Catherine met Moene Peters en zijn band Slagader. Dit weekend dus op Brussels Jazz Weekend. Espresso. Gisteren werd de Johan Polak Poëzieprijs uitgereikt. De winnaar krijgt 50.000 euro, het grootste bedrag dat je als dichter hier met een prijs kan krijgen. Het is de derde keer dat de prijs wordt uitgereikt en die is dit jaar voor Textielen, de eerste dichtbundel van de Gentse dichter Sarah de Koning. En ze maakt indruk met haar debuut. Want ze was ook al genomineerd voor de C.S. Buddingprijs en de Herman de Koningprijs. En toen vertelde ze dit.
1: Ik denk zoals zoveel mensen heb ik als kind en als tiener gigantisch veel geschreven. Dat is na een tijd gaan liggen. En dat was een enorm gemis. En ik heb het ook altijd wel zo ervaren. Er is het gevoel van ik wil dit terug oppakken. Maar dat vergt altijd toch wel een mate van lef, denk ik, waar ik misschien op dat moment niet aan toe was. Maar toen kwam uiteindelijk echt wel de beslissing, dit is wat ik moet doen. Zij las soms lijdzaam zijn naam. Weken leefde ze met zijn gewassen naam. Ze sloot zich zelfs op in hotelkamers. In geëmailleerde badkamers met zijn onthoofde naam om met mezelf in het reine te komen. De bundel heet Textielen. De bedoeling was wel ook om ergens een soort textuur aan te brengen in de tekst. Het zijn allemaal vrouwelijke personages die op verhaal proberen komen. Die praten over liefde, verlangen, erotiek. Zijn naam, een gloeilamp in een vogelkooi. Het is zo koud. En de kuip is besnaard met zeep, met hitte, met damp.
0: Een stukje uit Textielen, de eerste dichtbundel van Sarah de Koning. En hiervoor wint ze de Johan Polak Poëzieprijs, die gisteren werd uitgereikt. Meteen dus een mooie tip voor als u nog eens een dichtbundel wil lezen.

De Simorceau van Pauline Viardot, dat was celliste Rafaela Gromes en Festival Strings Luzern. Kathleen van Bavel presenteert straks de laatste ampersand van deze week en dat wordt er eentje vol Franse barok. Olaf heeft het in Music Matters over het Benjamin Britten Festival, dit weekend in de Bijloken in Gent. En Carlo laat in Iedereen Klassiek het Adagietto horen uit Mahler's Vijfde Symfonie. Kortom, de dag heeft nog heel veel moois te bieden hier op Clara. Maak er nog een mooi weekend van en tot later.

0: is 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roos. Goedemorgen. In het federale parlement is de stemming over de programmawet gisteravond verschoven naar volgende week. Een onderdeel van die wet is ook de zogenoemde centenindex. Lonen zullen volgens dat systeem nog steeds meestijgen met de levensduurte, maar wie meer dan 4000 euro bruto verdient, die krijgt twee keer geen volledige indexering. Oppositiepartij Anders kon de stemming gisteren nog vertragen, maar volgende week zou het parlement de wet dan wel kunnen goedkeuren. Dat zegt politiek journalist Bart Verhulst.
1: Volgens de laatste voorspellingen van het planbureau zal in juni de spilindex overschreden worden. Voor overheidspersoneel en uitkeringen is dat het signaal dat we naar een nieuwe indexering gaan in september. Als tegen 1 juni die centenindex niet is goedgekeurd, dan zal de indexering in september de gewone indexering zijn met alle gevolgen van dien voor de begroting. Dus volgende week moet het wel gebeuren.
0: De centenindex leidt ook tot veel discussie binnen de meerderheidspartijen. Vooral CD&V wil een alternatief voorstel van de sociale partners toch meenemen in de begrotingsgesprekken. In Herentals in de provincie Antwerpen zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur, hij had geen rijbewijs. Hij had net het stuur overgenomen van zijn vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. De bestuurder van de wagen had drugs genomen. Toen de politie het drietal wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de minderjarige bestuurder meer dan 200 km per uur op de autosnelweg. In 4 jaar tijd is het aantal fietsers dat betrapt werd op gsm'en achter het stuur verdrievoudigd in ons land. Bij minderjarigen is dat zelfs maal 4 gegaan. Dat schrijft het laatste nieuws en het blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. Hij maakt zich zorgen over die toename en wil meer sensibilisering.
2: Het is goed dat er beboet wordt, maar er wordt te weinig gesensibiliseerd. En ik roep dan ook op de overheid te doen zoals VRT eigenlijk. Te werken met een campagne zoals met Pommelien Thijs, die daar de campagne Het Beste Moet Nog Komen eigenlijk samen de schouders zetten. Er hoeft niet gegsm'd te worden achter het stuur. En het is ook aan de overheid om die taak op te nemen.
0: 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit te maken met een verstoorde relatie met eten. Dat kan gaan van eetbuien tot bewust braken of misbruik van vochtafdrijvende of laxeermiddelen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door Zorgnet Icuro. Tegelijk blijkt dat veel mensen pas laattijdig of helemaal geen professionele hulp zoeken. Slechts 1 op de 3 mensen met een eetstoornis kreeg ooit ondersteuning. En wie met een verstoord eetpatroon te maken krijgt, heeft ook veel meer kans op mentale problemen in de toekomst. De Verenigde Staten hebben de wapenleveringen aan Taiwan tijdelijk gepauzeerd. Het wil zelf nog voldoende munitie behouden voor hun militaire operatie tegen Iran. Dat heeft een vertegenwoordiger van het Pentagon verklaard in het congres. Het gaat om een wapenlevering ter waarde van $14 miljard die eind vorig jaar was afgesproken. Maar president Trump zei vorige week, na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping, dat hij nog twijfelt over de goedkeuring van de wapendeal. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland desnoods met geweld onder controle krijgen. Enkele Brugge is gisteravond voor de 20e keer landskampioen geworden in het voetbal. Club had voldoende aan een 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen, omdat concurrent Union ook punten liet liggen bij AA Gent. Clubspeler Hans van Aken noemt de titel meer dan verdiend.
3: Als je op het einde van het seizoen van boven staat, is altijd verdiend. Ik ben vorig jaar ook met Union geweest. Dan moet je ook gewoon proficiat zeggen als je zo'n parcours aflegt. Ja, het is altijd een beetje rollercoaster, die play-offs. Hè. Je zit met dat verliesmatch in Union een beetje afgeschreven. Iedereen dacht van waar gaat Union nog punten laten liggen. Ja, en dan zijn we gewoon volle bak gegaan, elke wedstrijd opnieuw. En hopen dat Union punten laat liggen. En zo geschiedde ook. Dus dat is uiteindelijk verdiend kampioen.
0: Anderlecht heeft zich verzekerd van de 4e plaats in de stand. Die geeft recht op Europees voetbal volgend seizoen. Zonnig en warm weer vandaag. Maxima tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig. Nog een tikkeltje warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler. Op zondagochtend mogelijk ook wat mist. Ook begin volgende week blijft het zomers warm. Meer op vrtnieuws.be.
4: De krantencommentaren.
5: Van alle gevechten die de federale regering voert, is dat over de centenindex een van de onnodige, vindt Bart Haak van de Tijd. Waarom geen politieke steun zoeken bij de vakbonden en de werkgevers? De voorbereidingen worden getroffen om tegen de zomer voor 5 à 7 miljard euro extra besparingen of belastingen te vinden. Het siert de regering dat ze die opdracht niet uit de weg gaat of minimaliseert. Maar net daarom is het moeilijk te begrijpen dat ze doof blijft voor een gezamenlijk voorstel van vakbonden en werkgevers. Ook Liliana Casagrande heeft het in het Belang van Limburg over de centenindex en de discussie erover binnen de regeringspartijen. Objectief gezien zijn het de socialisten die het moeilijk hebben om overeind te blijven in een centrumrechtse regering. Maar ze wringen in de praktijk toch minder tegen dan CD&V of MR. Van den Broeke lijkt intussen nog de beste vriend van de Wever. Terugkomen op beslissingen is politiek moeilijk te verkopen, maar niet verboden. Als een alternatief voorstel echt beter lijkt, waarom dan aan het oude vasthouden? Bart Brinkman buigt zich over de hervorming van de levensbeschouwelijke vakken die onderwijsminister De Mier wou doorvoeren. Erkende godsdiensten en niet-confessionele zedeleer samen in één pakket steken was het idee. Maar die aanpak staat haaks op grondwetsartikel 24, dat scholen verplicht om gedurende de leerplicht de erkende levensbeschouwingen aan te bieden. Dat weet elke eerstejaarsstudent rechten. Wat volgde was een herstructurering waarbij de noodzakelijke uren op allerlei manieren geclusterd worden, om alsnog te kunnen besparen, maar met chaos tot gevolg. In de politiek gebeurt het wel eens dat een raspaard doorheen de discussie verwordt tot een kameel. Voor dit gestuntel schiet het dierenrijk tekort, is de conclusie in de Standaard. De Raad van State noemt de wetgeving rond solden in ons land in strijd met de Europese regelgeving. Kleine retailers gaan er niet rouwig om zijn, is de teneur in het nieuwsblad. Dat de term solden op de schop gaat, is niet het grootste probleem voor de kleine spelers. Dat Arizona de verplichte rustdag afschaft en de openingsuren heeft uitgebreid, wel. In het gevecht met de buitenlandse giganten die rijkelijk graaien in de mogelijkheden van flexijobs, hebben de lokale concurrenten weinig verweer. De diversiteit aan aanbod vrij waren en lokale spelers helpen zou volgens Peter Meilemans prioritair moeten zijn op alle beleidsniveaus, niet het beschermen van de term solden. Naar Israël dan en de mensen die naar Gaza probeerden te varen. De manier waarop de regering Netanyahu deze Europese burgers tijdens hun arrestatie doelbewust vernederde, is een democratie diep onwaardig, vindt Isolde van den Einde van het Laatste Nieuws. Dit was sadistisch machtsvertoon. Europese burgers gekneveld op de knieën en met het hoofd gebogen. De parallel met de beruchte foto's uit Guantanamo Bay is snel gemaakt. Israël manoeuvreert zichzelf steeds meer in een geopolitiek isolement. Nu verliest de Israëlische regering ook stilletjes haar laatste bondgenoten in Europa. Zelfs de traditioneel pro-Israëlische hoek pikt dit niet langer. Greg van Roosbroek kijkt al uit naar de Sinkse Voor in Antwerpen. Nog één nacht slapen. Die oer-Antwerpse Sinkse Voor mag niet verdwijnen en zal ook niet meteen verdwijnen, schrijft hij in Gazet van Antwerpen. En toch zitten veel forains met ongerustheden. In onze steden is steeds minder openbare ruimte beschikbaar. De aankoopprijs van nieuwe kermisattracties is de lucht ingecatapulteerd, alsof het technologieaandelen zijn. En ook het plaatsgeld stijgt. Sommige voorkramers vragen zich af of hun kinderen dit beroep nog wel kunnen verder zetten. Het is vrijdag 22 mei, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Ampersand met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. Of zeg ik bonjour, want vandaag pakken we onze koffers en trekken we met Ampersand naar Frankrijk. Op zoek naar Franse muziek uit de 17e en de 18e eeuw. Aanleiding is de tournee van Anoctet Temporis onder leiding van Reinoud van Mechelen met Les Boreades, een opera van Jean-Philippe Rameau. Vanavond spelen ze de première van die opera in Dortmund in Duitsland en morgen spelen ze hem in Namen. Van welke Franse barokmuziek kan u maar geen genoeg krijgen en wat vindt u zo bijzonder aan deze muziek? Laat het even bezinken en dan lees ik uw berichtjes wel via ampersand@clara.be of via onze Clara-app. Welkom! Of via onze Clara-app. Welkom!

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

dévora comme le gel. La violence, elle le

Vanavond in première in Duitsland en dan op tournee het Leuvense barokensemble An Nocte Temporis was dat. Onder leiding van Reinoud van Mechelen, die hier zelf ook zong. Zij brachten een fragment uit Les Boreades, een opera uit 1763 van Jean-Philippe Rameau. En ja, die opera vertelt het verhaal van koningin Alphise. Zij moet volgens een oude wet trouwen met iemand uit de familie van Boreas, de god van de noordenwind. Maar, zoals dat gaat in een opera, is die koningin verliefd op Abaris, een buitenstaander. En daar is de familie Boreas niet zo mee opgezet. Boreas is woedend, hij zorgt voor een paar stevige stormen en hij laat zelfs Alphise ontvoeren. Maar zoals dat gaat in een opera, loopt uiteindelijk alles toch nog goed af. Abaris blijkt van goddelijke afkomst te zijn en daardoor kan het paar alsnog trouwen. Muziek nu van Louis Couperin, een componist en clavecinist uit de eerste helft van de 17e eeuw. Couperin componeerde behoorlijk wat klaviermuziek en wordt zelfs gezien als de grondlegger van de Franse clavesimpelschool.

Jean Rondeau nam alle klavesymbolwerken op van Louis Couperin. Goed voor een reeks van 10 cd's met dvd. En dit was een fragment daaruit. Een deel uit zijn suite in Ré. En wie Louis Couperin zegt, zegt ook François Couperin. Dat is de neef van Louis. François Couperin wordt ook wel Couperin le Grand genoemd, omdat hij verreweg de beroemdste muzikant was uit de hele Couperin-familie. De meest vernieuwende ook, want François Couperin had een heel eigen verfijnde stijl. Uit de 4 boeken Pièces de Clavecin die hij componeerde, is dit een fragment uit het 3e boek, Le Dodo ou l'amour au berceau.

0: Le dodo ou l'amour au berceau, un troisième livre de pièces de clavecin van François Couperin. Hier met Jean Rondeau aan het clavecymbal en Thomas Dunford op lights.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ga ik samen met u op zoek naar de mooiste muziek uit de Franse barok, muziek uit de 17e en 18e eeuw. Aan welke werken of componisten moet u dan denken? En waar vinden we Franse barok-invloeden terug bij niet-Franse componisten? Ik blijf benieuwd, ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app kan ook. Nog een Franse barokcomponist is Louis-Nicolas Clérambeau. Een man die nog als organist werkte in Parijs en bekend werd met zijn cantates. Eén daarvan is Le Soleil, Vainqueur des Nuages, een cantate uit 1721. Het is een stuk dat hij schreef naar aanleiding van het herstel van de jonge koning Lodewijk XV. Die was blijkbaar ziek. En in die cantate staat de zon symbool voor de koning die weer opklaart na een periode van zorgen.

Muziek van Louis-Nicolas Clérambeau, een cantate van hem, Le Soleil Vainqueur des Nuages, met sopraan Mireille de Lunch en Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Marc Minkowski. En twee grote namen uit de Franse barokperiode zijn Jean-Baptiste Lully en Molière. De twee werkten intensief samen, Lully als componist en Molière als toneelschrijver. Ze maakten samen zogenaamde comédie-ballet. Dat is een theatergenre dat comédie of comédie, muziek en dans in één doorlopend verhaal combineert. Zoals Le Malade Imaginaire bijvoorbeeld en ook Le Bourgeois Gentilhomme.

muziek die in première ging in 1670 in het kasteel van Chambord, het hof van Lodewijk XIV toen. Le bourgeois gentilhomme van Jean-Baptiste Lully op een tekst van Molière. Dit was een fragment uit dat comedie-ballet met de stemmen van Rachel Jacquard, René Jacobs en La Petite Bande onder leiding van Gustave Leonard. Een oudere opname uit 1973. En ook Bruno stelt Le Bourgeois Gentilhomme voor. Onlangs zag hij een prachtige muziek- en theatervoorstelling, Zoon van de Zon van Broder. Een wervelend gespeelde voorstelling voor kinderen en jongeren over Jean-Baptiste Lully. Een oude Lully blikt daarin terug op zijn kindertijd op het Toscaanse platteland, zijn gloriejaren aan het hof van de zonnekoning Lodewijk XIV en hoe hij uiteindelijk te dicht bij de zon komt en uit de gunst van de koning valt. De voorstelling toert de komende maanden nog door Vlaanderen en is absoluut de moeite, schrijft hij. Daarom wou Bruno graag nog een stukje van Lully horen uit de Le Bourgeois Gentilhomme, Marche pour la cérémonie des Turcs. De echte Versailles-vibe, schrijft hij plechtig, overdadig en theatraal.

Die heerlijke Marche pour la Cérémonie des Turcs uit Le Bourgeois Gentilhomme van Jean-Baptiste Lully. Hierdoor Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. En terwijl Lully de man van het theater was, was zijn tijdgenoot Marc-Antoine Charpentier de grootmeester van de religieuze muziek. Van hem luisteren we naar een deel uit Vêpres à la Vierge.

Le concert spirituel onder leiding van Hervé Niquet met Laudate Pueri uit de Vêpres à la Vierge van Marc-Antoine Charpentier. Heel festelijke muziek. En dit is nog een stuk van Robert de Vizet, een componist, luitist, verbonden aan het Franse Hof. Luca Bianca speelt van hem nog een chaconne.

0: In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende. Met Set Danse Grec en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialife.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara.
1: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen. Vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer. De avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson. Soulvolle grooves van Fred Wesley. En het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. De federale politie is op zoek naar een geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen en die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man is gevaarlijk. Het Antwerpse parket en de politie lanceerden een opsporingsbericht en plaatsten hem ook op de most wanted lijst van de federale politie. Christophe Aerts van het parket.
3: We hebben in dit geval ook een foto van hem meegestuurd in het opsporingsbericht. Het is een man van 44 jaar. Eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Ja, we zijn vooral op zoek naar hem en als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
2: In 4 jaar tijd is het aantal fietsers dat betrapt wordt op gsm'en achter het stuur verdrievoudigd in ons land. Bij minderjarigen is dat zelfs maal 4 gegaan, dat schrijft het laatste nieuws. En het blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg. Die toename is vooral te verklaren door strengere controles, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut FIAS.
4: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is, is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert en acties organiseert naar foutief gedrag van fietsers. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen in ons land.
2: In Herentals, in de Antwerpse Kempen, zijn vannacht 3 jongeren met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. Een jongen van 17 zat achter het stuur, zonder rijbewijs. Hij had het stuur overgenomen van een vriend omdat hij te veel gedronken had. Die jonge man had wel een voorlopig rijbewijs. En de bestuurder van de wagen, zo bleek achteraf, had ook drugs genomen. Volgens politierechter Siegfried Stallaert worden steeds meer jonge mensen betrapt op rijden zonder rijbewijs. Maar het gaat niet altijd om rijden met een personenwagen, zegt hij.
5: Je hebt enerzijds de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt. Dat zijn zaken die we eigenlijk het meeste zien. Daarnaast heb je ook de minderjarige zonder rijbewijs die rondrijdt met een personenwagen, die dan naar aanleiding van een ongeval gevat wordt omdat hij rondrijdt zonder geldig rijbewijs.
2: Het Tomorrowland Festival neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium van vorig jaar. Die beslissing komt er na een risicoanalyse. Daaruit was gebleken dat de veiligheidsaanpak op zich wel degelijk is, maar dat er ook aanbevelingen waren om dingen bij te sturen. Zo komen er extra brandwachten en investeert Tomorrowland ook in nieuwe technologie om de bezoekersstromen beter op te volgen. De evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen ook extra bescherming. Bij de brand van vorig jaar raakte niemand gewond, maar het hoofdpodium werd wel grotendeels vernield. En in de Verenigde Staten is afgelopen nacht de laatste aflevering van The Late Show met Stephen Colbert uitgezonden. Daarmee verdwijnt de populaire talkshow na meer dan 30 jaar van het scherm. Officieel schrapt tv-zender CBS het programma om financiële redenen, maar volgens veel kijkers speelt ook de houding van president Trump mogelijk een rol, omdat Colbert kritisch was voor de relatie tussen CBS en Trump. In de allerlaatste uitzending van The Late Show was Paul McCartney een van de vele eregasten. En tijdens zijn bekende openingsmonoloog verwees Stephen Colbert ook nog eens naar de aparte rol van zijn programma.
6: We were here to feel the news with you. And I don't know about you, but I sure have felt it. I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years, and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: Het weer tot slot zonnig en warm, maxima tot 27 graden vandaag. Het weekend, dat wordt ook mooi, overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust altijd iets koeler, op zondagochtend mogelijk ook wat mist. Begin volgende week blijft het ook zomers en warm weer. Meer op vgrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Beleef de muziek van de reeks Outlander live op zondag 21 februari in Antwerpen. Een ensemble van topmuzikanten en vocalisten brengt een filmische voorstelling die u midden in de Highlands katapulteert. Outlander in Concert, Echoes Through the Highlands, op 21 februari in Koningin Elisabethzaal. Tickets via greenhousetalent.com, samen met Clara. Ampersand, met Kathleen van Bavel.
8: Goedemorgen. Vanavond speelt Anocte Temporis onder leiding van Reinoud van Mechelen de première van Les Borriades, een opera uit 1763 van Jean-Philippe Rameau. Een mooie aanleiding vonden we om eens op zoek te gaan naar de mooiste muziek uit de Franse barok, muziek uit de 17e en de 18e eeuw. Aan welke werken of componisten moet u dan denken en waar vinden we Franse barok-invloeden terug bij niet-Franse componisten? Laat maar weten, ampersand@clara.be of een berichtje via onze Clara-app kan ook. Deze is voor Paul, een fragment uit Les Indes Galantes van Rameau.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara La.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
1: I like! Woo!
0: Proximus. Think possible. Clara, live.

Voor Paul, Forêt paisible en een chaconne uit Les Indes Galantes. Een opera ballet uit 1735 van Jean-Philippe Rameau. Een van zijn populairste werken destijds, met liefst 60 opvoeringen op 2 jaar tijd. En ook nu is dit misschien wel het bekendste en het populairste werk van de componist. En Arlette wil ons verrassen met klaviermuziek van Rameau. Vorig jaar zag ze een concert met pianist Alexandre Tarot, die toen een suite speelde van hem.

Klaviermuziek van Jean-Philippe Rameau. Twee delen uit een suite van hem, Les Trois Mains en ook nog een fanfarinet. Alexandre Tarot was dat dus. En we blijven nog even bij Rameau, want Karel stelt van hem Castor en Pollux voor. Hij droomt al weg bij de scène funèbre daaruit. Rustige, meditatieve muziek met een rijke instrumentatie.

0: Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Mark Minkowski, met de Scène funèbre uit Castor et Pollux, een tragédie en musique uit 1737 van Jean-Philippe Rameau over de tweelingbroers Castor en Pollux. Castor is sterfelijk en sterft in de strijd, of in een strijd, en Pollux, die onsterfelijk is, daalt af naar de onderwereld om zijn broer terug te halen. Uiteindelijk grijpt Jupiter in en schenkt beide broers onsterfelijkheid, zodat ze samen als een sterbeeld aan de hemel kunnen blijven. Dat is zo'n beetje de inhoud van deze opera.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag ga ik samen met u op zoek naar de mooiste muziek uit de Franse barok, muziek uit de 17e en 18e eeuw. Aan welke werken of componisten moet u dan denken? En waar vinden we Franse barok-invloeden terug bij niet-Franse componisten? Ik blijf benieuwd. Laat maar komen die verzoeken. Zo zijn er nogal wat luisteraars, Johan, Yves, Louis en Luc, die de symfonie Les Éléments voorstellen. Een symfonie uit 1738 van Jean-Ferry Rebel. Het meest bizarre stuk uit de Franse barok. Vooral het begin, Le Chaos, klinkt bijzonder gedurfd.

Jean Ferry, rebel. Hij doet zijn naam alle eer aan, een echte rebel. Pygmalion, onder leiding van Raphaël Pichon, speelde van hem Le Chaos, het openingsdeel uit Les Éléments, een symfonie. Heel gedurfde muziek met veel dissonantie. Rebel wou er de oertoestand van de wereld mee uitbeelden. Muziek nu van Marin Marais, misschien wel de bekendste componist van Franse gamba-muziek.

Muziek van Marin Marin. We hoorden achtereenvolgens Rondo Moitié Pincé met Vittorio Guelmi op gamba en Luca Pianca Theorbe. Reinoud van Mechelen zong een aria uit Alcide van Marin. En tenslotte speelde onze twintiger Stan Geurens samen met gambiste Layal Ramadan een gigue, ook dus van Marin Marin. En Piet schrijft ons dat er ook goede vrouwelijke Franse barokcomponisten bestaan. Hij suggereert Elisabeth Claude Jacquet de Laguerre. De Laguerre was een wonderkind aan het hof van Lodewijk XIV. Een klaveciniste en componiste die in haar tijd uitzonderlijk veel erkenning kreeg. Naast klavecimbelmuziek componeerde ze kamermuziek, religieuze werken, zelfs een opera en een reeks cantates op mythologische thema's. Waaronder de volgende cantate, Le Sommeil du Lys.

En zo loopt het nog even door. Een fragment was dat uit Le Sommeil du Lys, een kantate van Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, met sopraan Isabelle Desrochers en Les Voix Humaines. En dit is nog een stukje van Louis-Joseph Francoeur, een Franse violist en componist uit een echte muzikantenfamilie. Hij was jarenlang actief aan de Parijse opera. Hij is minder bekend dan zijn tijdgenoten als Rameau of ook Gossec, maar hij speelde toch een belangrijke rol in het muziekleven van Parijs, net voor en tijdens de Franse Revolutie. Dit is nog een chaconne van hem met Théotime Langlois de Swart en Justin Taylor.

0: is 11 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. De politie aan de kust verwacht dat veel vluchtelingen dit weekend zullen proberen om het kanaal over te steken naar Engeland. Sinds gisteren is een zogenoemde Gold Commander aan de slag daar. Die moet de verschillende politiediensten beter laten samenwerken. Dat zegt de gouverneur van West-Vlaanderen, Karel de Caruwe.
1: Dat betekent dat iemand van de federale politie de leiding zal nemen over alle politiediensten, ook lokale, rond dit dossier. En dat hij op een efficiënte manier de middelen die we hebben gaan moeten inzetten. En dat is in feite de bedoeling van een Gold Commander die werkelijk centraal zal aansturen en bevelen zal geven aan de bevoegde politiediensten om operationeel in te grijpen wanneer het moet.
0: Ons land zag de afgelopen jaren een stijging van de vertrekpogingen vanuit de westkust richting Engeland. De federale politie is op zoek naar een geïnterneerde die verbleef in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen en die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt was dat. De man is gevaarlijk, zegt de politie. Het Antwerpse parket en de politie lanceerden een opsporingsbericht en plaatsten hem ook op de most wanted-lijst van de federale politie. Christophe Aerts van het parket.
2: We hebben in dit geval ook een foto van hem meegestuurd in het opsporingsbericht. Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Ja, we zijn vooral op zoek naar hem en als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
0: Brusselse brandweerwoordvoerder Walter de Rieuw is gisteravond verkozen tot Nederlandstalige woordvoerder van het jaar. En daarmee treedt hij in de voetsporen van NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De Rieuw is sinds enkele jaren al woordvoerder van de Brusselse brandweer. En de erkenning komt onverwacht, zegt hij.
3: Ik had het helemaal niet verwacht, vooral omdat ik geen professionele achtergrond heb. Maar het doet deugd om voorgedragen te worden door de journalisten en dan verkozen te worden door de collega-woordvoerders. Informatie circuleert vlug tegenwoordig, dus we moeten zorgen dat die informatie correct en betrouwbaar is.
0: De Britse politie voert nu officieel ook een onderzoek naar mogelijke seksuele misdrijven van Prins Andrew. De speurders willen spreken met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn woning in Windsor werd gebracht voor seksuele doeleinden. De politie roept ook andere mogelijke slachtoffers op om zich nog te melden. Andrew, de broer van koning Charles, kwam in opspraak wegens zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Eerder dit jaar werd hij al eens opgepakt op verdenking van wangedrag in een openbaar ambt. Hij zou toen informatie hebben doorgegeven aan Epstein. Andrew zelf ontkent alle beschuldigingen. En de Verenigde Staten hebben de wapenleveringen aan Taiwan tijdelijk gepauzeerd. Het wil zelf nog genoeg munitie behouden voor de militaire operaties tegen Iran. Dat heeft een woordvoerder van het Pentagon verklaard in het congres. Het gaat om een wapenlevering ter waarde van in totaal $14 miljard... die eind vorig jaar was afgesproken. Maar president Trump zei vorige week na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping dat hij twijfelt over de goedkeuring van de wapenleveringen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en wil het eiland desnoods met geweld onder controle krijgen. Het wordt een zonnige en warme dag vandaag. We halen temperaturen tot 27 graden. Het weekend dat wordt ook overwegend zonnig en nog wat warmer tot 29 graden. Aan de kust iets koeler. Op zondagochtend mogelijk wat mist hier en daar. En ook begin volgende week blijft het dan zomers warm weer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Kathleen van Bavel.
5: Goedemorgen. Vandaag staat Ampersand helemaal in het teken van Franse muziek uit de 17e en de 18e eeuw. Wat zijn volgens u de mooiste werken uit deze periode en waar vinden we Franse invloeden terug bij niet-Franse componisten uit die tijd? Ik heb nog plaats voor enkele suggesties. Deze is voor Stef. Het Te Deum van Marc-Antoine Charpentier.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Meer merk?
2: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
4: Clara Live.
5: Ja, indrukwekkende muziek en Te Deum van Marc-Antoine Charpentier. Hier door het Chœur de Chambre de Namur en Les Agréments onder leiding van Jean Tuberi. En we hadden al Robert de Vizé als luitist aan het Franse Hof. Nog een luitist-componist uit de Franse 17e eeuw is Denis Gautier. Een tip van Leen.

Anthony Bales met drie stukken voor luid van Denis Gauthier, een componist, luitist uit de 17e eeuw. Terug naar Jean-Philippe Rameau, de componist waar we vanmorgen mee vertrokken. Marie stelt een aria van hem voor, L'amour est le dieu de la paix, uit Anacreon, een aria over de liefde die rust en harmonie brengt.

Muziek van Jean-Philippe Rameau. L'amour est le dieu de la paix. Uit Anacreon met sopraan Sandrine Pion en Les Paladins aan de leiding van Jérôme Corian. Tom dacht dan weer aan de Franse suites van Johann Sebastian Bach. Muziek waarin Bach zich helemaal laat onderdompelen in die Franse dansritmes. Je hoort hem daar echt spelen met stijlen. Een Duitse meester die zich uitleeft in menuetten, gavottes en sarabandes. Alsof hij even in Versailles rondloopt. Dit is een selectie uit de zesde Franse suite. Tom had graag een pianoversie gehoord met Murray Pariah.

Een selectie uit de zesde Franse suite van Johann Sebastian Bach met Murray Pariah aan de piano. Terug naar Frankrijk, nog een Franse barokcomponist is Jean-Joseph de Modonville. Modonville is vooral bekend geworden met zijn indrukwekkende grand motet, grote motetten. Een van de mooiste is In Exitu Israël, een groots werk op psalm 113, geschreven voor koorsolisten en orkest. Dit is een fragment daaruit, Montes exultaverunt.

Muziek van Claude Balbattre, een tip van Arlette en ook van Raf. Een fragment was dat uit zijn concerto voor orgel met Olivier Beaumont. En daarvoor zong tenor Paul Agnew, Montes Exultaverunt van Jean-Joseph de Modonville. Komt uit zijn Grand Motet in Exitu Israël. Een componist uit de Franse barok waar Els helemaal dol op is, is Marc-Antoine Charpentier. We lieten al muziek van hem horen. Ze vindt dat Charpentier prachtige melodieën schrijft en warme, verrassende harmonieën. Met haar blokfluitgroep speelt Els soms de Marche Triomphante uit zijn tragédie David et Jonatas, een werk uit 1688. En dat is dan ook haar suggestie voor vandaag.

Een stukje uit David et Jonathas van Marc-Antoine Charpentier door verschillende zangers en instrumentalisten onder leiding van Gaëtan Jarry. En David had dan weer graag iets gehoord van Nicolas de Grenier, een organist uit Reims, geboren in 1672 en daar ook gestorven, ongeveer een dertig jaar later. Hij is dus niet oud geworden, die Nicolas de Grenier. Of Nicolas de Grenier. Maar wat een erfenis heeft hij nagelaten. De Grenier schrijft orgelmuziek van de bovenste plank, schrijft hij. Dat blijkt ook uit de bewondering die hij kreeg. Johann Sebastian Bach bijvoorbeeld heeft rond 1713 zijn volledige premier livre d'orgue met de hand overgeschreven. En dat deed Bach maar voor een handvol componisten die hij echt fundamenteel en echt belangrijk vond. En ook Johann Gottfried Walther maakte een volledige kopie van dat boek. Dat zegt genoeg. In Duitse kringen stond de Grenier bijzonder hoog aangeschreven. David stelt van die de Grenier zijn Dialogue sur les grands jeux voor. Het komt uit dat beroemde orgelboek dat Bach dus heeft overgeschreven.

Olivier Latry met Dialogue sur les grands jeux uit het eerste orgelboek van Nicolas de Grenier. Hendrik stelt voor vandaag Michel Corrette voor, een componist-organist uit de Franse laat-barok, geboren in Rouen. Corrette componeerde symfonieën, concerto's, kamermuziek en motetten en hij schreef ook verschillende methodes voor zang en allerlei instrumenten. Hendrik heeft zijn muziek ooit leren kennen tijdens een concert in de jaren 70 tijdens het Festival van Vlaanderen, nog met de gebroeders Kuiken en Philippe Herwegen als jonge dirigent. Ook Fran dacht aan Michel Corrette. Zij wil graag het Turks concerto van Corrette horen, een werk dat hij componeerde in 1742 ter ere van de Ottomaanse ambassadeur in Frankrijk.

ensemble Arion met het Turks concerto van Michel Corrette. Vandaag gingen we op zoek naar de mooiste Franse barokmuziek en dat naar aanleiding van de première vanavond van de opera Les Boreades van Jean-Philippe Rameau door Anocte Temporis onder leiding van Reinoud van Mechelen. Dank voor de veel fijne suggesties. Dit is nog muziek van Antoine Boisset. Geniet van Music Matters zo dadelijk en maak er nog een heerlijke dag van.

0: La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van Zomeropera in het magisch decor van Alden Biese. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
1: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Brussel protesteren mensen met een beperking tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Genee. En de federale politie is op zoek naar een geïnterneerde die kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. Goedemiddag. Een dertigtal organisaties voor mensen met een beperking voeren in Brussel actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Op dit ogenblik staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen aankopen. Maar enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. De anderen zullen rechtstreeks hulp kunnen krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Meer uitleg door Sanne Baak.
2: Ongehoord! Niet akkoord!
3: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
4: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
3: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
5: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
3: Genee wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze dan enkel binnen kantooruren er terecht kunnen en geen praktische hulp krijgen.
6: Zij wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
7: Moeten wij weer vechten? Ja!
1: Minister Genee begrijpt de ongerustheid, maar ze zegt dat ze met de hervorming net meer aanbod wil creëren.
8: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
1: De proefperiode voor werknemers wordt opnieuw ingevoerd. De Kamer heeft het wetsontwerp daarover gisteravond goedgekeurd. De proefperiode werd ruim 10 jaar geleden afgeschaft, maar de regering De Wever voert die dus nu opnieuw in. Concreet zal zowel de werkgever als de werknemer een arbeidsovereenkomst in de eerste 6 maanden kunnen stopzetten met een opzegperiode van 1 week. Zelfstandige organisatie Unizo is tevreden met de beslissing. KMO's moeten vaak snel iemand in dienst nemen. Een verkeerde aanwerving kan voor een KMO dan ook financieel zwaar doorwegen, is te horen. En Paul van Tichelt, voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, verlaat de actieve politiek. Hij gaat aan de slag als CEO bij de juridische dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, het orgaan dat de dreigingsanalyse voor ons land maakt, en hij werkte als substituut procureur-generaal in Antwerpen. In 2023 stapte hij over naar de regering De Croo, waar hij Vincent van Quickenborne opvolgde als vicepremier en minister van Justitie. Van Tichelt wordt in de Kamer nu opgevolgd door Arthur Orleans, die nog schepen is op dit ogenblik in Mechelen. De geïnterneerde man van 44 die ontsnapt is uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is nog altijd op de vlucht. Hij kon gisteren wegkomen tijdens een begeleide fietstocht en de federale politie is hem nu volop aan het opsporen. Helene Goedgebeur, de politie spreekt over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
9: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt. En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. mensen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
1: Oké, Helen, dankjewel. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de soldenwetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes in te trekken die 3 kledingketens hadden gekregen, omdat ze het woord solde buiten de officiële soldenperiode hadden gebruikt. En dat mag niet volgens de Belgische wetgeving. Maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod de Europese regelgeving schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft op dit ogenblik dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wetgeving dan aangepast kan worden om klanten en kleine handelaars beter te beschermen.
10: Wat er zeker in moet staan, is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden, systematisch hun prijs verhogen, om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
1: Omwille van het mooie weer dit komende verlengde Pinksterweekend legt de NMBS extra treinen in richting de kust. Zowel op zaterdag, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Wie de komende dagen naar de kust wil, die checkt best de NMBS-app, want het kan erg druk worden. En wie kan, vermijdt ook best de drukste uren. En de politie aan de kust verwacht dat veel vluchtelingen dit weekend zullen proberen om het kanaal over te steken met bootjes naar Engeland. Sinds gisteren is er een zogenoemde Gold Commander aan de slag. Die moet de verschillende politiediensten beter laten samenwerken. Dat zegt West-Vlaams provinciegouverneur Karel de Kaluwe.
11: Dat betekent dat iemand van de federale politie de leiding zal nemen over alle politiediensten, ook lokale, rond dit dossier. En dat hij op een efficiënte manier de middelen die we hebben gaat moeten inzetten. En dat is in feite de bedoeling van een Gold Commander die werkelijk centraal zal aansturen en bevelen zal geven aan de bevoegde politiediensten om operationeel in te grijpen wanneer het moet.
1: In het zuiden van Libanon zijn 6 mensen, onder wie ook een kind, gedood bij een Israëlische aanval. Beide slachtoffers zijn ook 2 hulpverleners die gelinkt worden aan de extremistische organisatie Hezbollah. De voorbije nacht zouden ook al 4 hulpverleners gelinkt aan Hezbollah zijn gedood. Het Israëlische leger heeft langs zijn kant gemeld dat het 2 verdachte gewapende mannen heeft gedood die dicht bij de Israëlische grens kwamen in het zuiden van Libanon. Sinds de oorlog tussen Israël en Libanon weer is opgeleid, zijn al meer dan 3000 doden gevallen in Libanon bij Israëlische aanvallen. Er is sinds midden april wel een staakt het vuren van kracht, maar Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar ervan dat te schenden. Het weer deze namiddag zonnig en warm, maximaal tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, lokaal maximaal tot 30 graden. Aan zee is het wat koeler. Zondag dan even warm, maar hier en daar ook wel wat stapelwolken. En het warme weer houdt ook de volgende week aan. We openden het nieuws met de protestactie van een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking. Zij kanten zich tegen de hervormingsplannen van Vlaamse minister van Welzijn Gené. Enkel mensen met de zwaarste zorgnoden zullen nog recht hebben op een persoonsvolgend budget. Voor veel mensen wordt noodzakelijke hulp op die manier een probleem, zeggen de actievoerders. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
13: Goedemiddag. Op 30 mei sluit een van de bekendste Britse tenoren van het moment het Britain Festival in de Bijloken af. Nicky Spence, Officer of the British Empire, meermaals tot stem van het jaar verkozen door de grote Britse muziektijdschriften. En daarom mocht ik hem eerder deze week interviewen. Ik wist niet helemaal wat ik kon verwachten, maar wat een heerlijke man was dat. Vol van droge Britse humor en van liefde voor de muziek van Benjamin Britten. Ik laat na enen het gesprek horen dat ik had met Nicky Spence. En in dit eerste uur kan u uw boterhammen opeten met heerlijke muziek voor cello en voor mandoline als beleg. We gaan eerst even naar Colombia, want daar overleed dit weekend zowat de bekendste vertolkster van de cumbia. Typische ritmische en dus dansbare muziek uit Latijns-Amerika. Ze heette Toto la Momposina. We horen haar luid en duidelijk in El Piano de Dolores. Oye! Oh yeah.

Ja, ja, typische cumbia-muziek uit Colombia. Dit El Piano de Dolores en de dame met de heldere stem was zangeres Toto La Momposina, een echte icoon van die zangstijl. En ze overleed vorige zondag op haar 85ste. En de fijne collega's van Zanzibar die brengen nu zondag een eerbetoon aan haar met live-opnames uit ons VRT-archief, onze hoogstpersoonlijke schatkamer hier. Celliste Anne van Hekke en gitarist Maarten van den Bemden die doken voor een debuutalbum ook in de wereld van de Zuid-Amerikaanse en de Spaanse muziek met warme bewerkingen die ze maakten van klassiekers zoals de Siete Canciones Populares Españolas van Manuel de Falla. Dit zijn er drie van.

Harcel, mooi hoe Anne van Hekken Harcello nog laat fluiten op het einde van deze versie van El Cant del Sossels, het gezang van de vogels, Catalaanse traditional. En daarvoor hadden we drie delen uit de 7 Spaanse liederen die Manuel de Falla gezet heeft. Allemaal bewerkt door het duo van Anne van Hekken en gitarist ex-20er Maarten van den Bemden. Ze heette het duo Deseo. Dankzij een Zwitserse stichting krijgen verschillende jonge topmuzikanten de kans om mee te werken aan een project waarbij alle concerti van Camille Saint-Saëns worden opgenomen. En op volume 3 dat net verschenen is, staat de muzikante die we ons hier levendig herinneren. Celliste Hayoung Choi, winnares van de vorige editie van de Elisabeth-wedstrijd voor cello in 2022. In haar finale schitterde ze in het celloconcerto van Lutoslavski. En hier toont ze zich in het eerste celloconcerto van die Camille Saint-Saëns.

0: slotdeel van het eerste concerto voor cello en orkest van Camille Saint-Saëns. In een nieuwe opname met het symfonieorkest van de Oostenrijkse Omroep en vooraan Hayoung Choi, winnares van de Elisabeth-wedstrijd in 2022. En misschien ook goed om te weten, als u zich afvraagt, wat heeft Hayoung Choi weer gespeeld in haar halve finale en finale en hoe zag dat eruit? Wel, van alle laureaten van de edities van de voorbije jaren kan u dus op de website van de Elisabeth-wedstrijd filmpjes bekijken met wat ze speelden, dus in alle rondes. Het is heerlijk om daar even te kunnen verdwalen.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Iemand die mij blijvend verwondert is Alon Sariel. Dat is een Israëlische snarenvirtuoos. Hij heeft net het slotstuk van zijn trilogie Plukt Bach uitgebracht. En daarop toont hij opnieuw zijn veelzijdigheid met werk van Bach en tijdgenoten gespeeld in hoogst eigen versies op heel verschillende instrumenten, op aardsluit, op Toscaanse mandoline, op baklama zelfs, een Turkse langhalsluit. En dit is een gewone mandoline in werk van Nicola Matthees, want er staan dus ook tijdgenoten van Bach op die plaat.

A la Fantasia in Laaklijn. Dat is een kort juweeltje van Nicola Matteis, Italiaanse violist en tijdgenoot van Bach. We horen hier een versie voor mandoline met Alon Sariel. Dit staat op zijn meest recente album Plukt Bach 3. Het is het sluitstuk van zijn trilogie rond muziek van Bach en tijdgenoten. Het is 1:05 en ik neem u 2 nummers lang mee in Sephardische sferen. Zometeen met oud-virtuoos Anouar Brahem. Maar we beginnen bij een nieuw album van een Frans oude muziekensemble, La Tempête. En een nieuwe album Bomba Flamenca. Dat is geen nieuw project van onze minister van Defensie, maar het slaat op de Vlaamse polyfonie die in de 16e eeuw insloeg als een bom in Spanje. En dat dankzij de Capilla Flamenca, de groep muzikanten van keizer Karel V, die zijn laatste jaren in een klooster bij Madrid heeft doorgebracht. We horen muziek die kan geklonken hebben op Karel V zijn begrafenis. En daar mochten deze Arabisch-Andalusische klanken dus niet op ontbreken.

0: Opening Day van en met de oud van Anouar Brahim. En daarvoor een traditioneel Sephardisch lied dat Hélène Richaud zong samen met het ensemble La Tempête. En dat staat onder leiding van toetsenist Simon-Pierre Bestion.
1: Music Matters.
0: Na het nieuws van 1 uur laat ik in gesprek horen dat ik met een grootheid mocht voeren, toch eerder deze week. De Schotse tenor Nicky Spence, geridderd en op handen gedragen in eigen land als operatenor, maar zeker ook voor een uitvoering van liederen van Britse componisten. We gaan het dan ook over Benjamin Britten hebben, zelfs na het nieuws. Maar hij beperkt zich niet tot zijn eigen land. Hij houdt ook heel erg bijvoorbeeld van het werk van Leos Janáček en van andere Tsjechische en Slovaakse componisten. Dat bewijst hij op zijn meest recente album, Sparks from Ashes. Dat is genoemd naar een liedcyclus van Viteslava Kapralova, componiste die amper 25 mocht worden. Dit zijn twee van haar mooie liederen uit die cyclus.

Twee liederen uit de bundel Sparks from Ashes van een Tsjechische componiste, Vyacheslava Kapralova. Ze stierf in 1940 op haar 25e aan TBC. Worden tenor Nicky Spence samen met Dylan Perez aan de piano. Dat is Nicky zijn echtgenoot. En daar komt hij op 30 mei mee naar de Bijloken in Gent, waar ze samen liederen van Benjamin Britten gaan brengen. Daar mocht ik Nicky eerder deze week over interviewen en het werd een boeiend en zelfs grappig gesprek, al zei ik het zelf. U hoort het na het nieuws van 1 uur en na deze 5 o'clock foxtrot van Maurice Ravel.

0: van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Dag 14 nieuws met Gert van Boksel. Een ontsnapte geïnterneerde is nog niet teruggevonden. In Brussel protesteren mensen met een beperking tegen hervormingsplannen van minister Gené. En Pep Guardiola stopt na 10 jaar als coach van de Engelse topclub Manchester City. De federale politie zoekt nog volop naar een geïnterneerde man van 44 die verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, maar kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. Helen, goed gebeurd. De politie heeft het over een gevaarlijke man. Hoe kan zo iemand zomaar wegvluchten?
2: Ja, hij is inderdaad in 2018 geïnterneerd in het centrum in Gent na een diefstal met geweld. Daar heeft hij in 2021 een verpleegkundige aangevallen. Poging doodslag was dat en hij is dan opnieuw geïnterneerd, maar dan wel overgebracht naar het centrum in Antwerpen. Nu, tijdens zo'n opname wordt er gewerkt aan de reïntegratie voor wanneer een geïnterneerde weer zou vrijkomen. Er wordt daarvoor een stappenplan uitgewerkt. En in het kader daarvan kan de rechter een uitgaansvergunning geven om bijvoorbeeld ook te gaan fietsen. In groepen van 3, 4, 5 mensen is dat dan met 1 of 2 begeleiders. In 99,8% van de gevallen verloopt dat zonder problemen. Dat laat het psychiatrisch centrum ons weten, maar hier is het dus wel fout gelopen.
1: Ja, dankjewel Helen. Paul van Tichelt, voormalig minister van Justitie en Kamerlid voor oppositiepartij Anders, stapt uit de politiek. Hij wordt de topman van juridisch dienstverlener Modero. Van Tichelt was eerder topman bij het OCAT, het orgaan dat de dreigingsanalyse maakt voor ons land, en hij werkte ook als substituut procureur-generaal in Antwerpen. In 2023 stapte hij over naar de regering De Croo, waar hij Vincent van Quickenborne opvolgde als vicepremier en minister van Justitie. Van Tichelt wordt in de Kamer opgevolgd door Arthur Orlians, nu nog schepen in Mechelen. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben actie gevoerd in Brussel tegen de hervormingsplannen van Vlaamse minister van Welzijn Caroline Gené. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget, waarmee ze hulp kunnen kopen op maat. Alleen de mensen met de zwaarste zorgnoden zullen daar nog recht op hebben. Anderen zullen rechtstreeks hulp krijgen bij bestaande organisaties. Maar daar is veel ongerustheid over. Sanne Baak volgde het protest.
3: Ongehoord! Niet akkoord!
4: Enkel mensen met de zwaarste zorgnood zullen nog een eigen budget krijgen. Maar waaraan ze dat mogen besteden, wordt strenger. Lizzie krijgt al 24 jaar een budget en is ongerust.
5: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raak we dan nog buiten?
4: Jonas staat al 7 jaar op een wachtlijst en hoopt nog geld te mogen uitgeven aan een daguitstap.
6: Iets te kunnen eten en drinken, want dat is iets wat ik momenteel nog niet kan.
4: Gené wil meer inzetten op rechtstreeks toegankelijke hulp, zoals dagopvang of thuisbegeleiding. Maar mensen zoals Philippe vrezen dat ze er dan enkel binnen kantooruren terecht kunnen en geen praktische hulp meer krijgen.
7: Ze wil vooral kijken naar hoe kunnen we meer mensen helpen. Maar wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
3: Moeten wij weer vechten? Ja!
1: Minister Gené begrijpt de ongerustheid, maar ze zegt dat ze net meer aanbod wil creëren.
8: We gaan het systeem simpeler maken, zodat meer mensen er hun weg in vinden. Mensen verdwalen erin, mensen weten niet wat kan en wat niet kan. Dat moet allemaal helderder. Elke hervorming komt met tegenkanting. Maar we zitten met alle personen rond de tafel. Maar je hebt natuurlijk verschillende stemmen. En wat de ene vraagt, is niet noodzakelijk op maat van de andere. En het is mijn job om de beste synthese te maken om meer mensen meer zorg te kunnen bieden.
1: De proefperiode voor werknemers wordt opnieuw ingevoerd. De Kamer heeft het wetsontwerp daarover goedgekeurd. De proefperiode werd ruim 10 jaar geleden afgeschaft, maar de regering De Wever voert ze dus weer in. Concreet zal zowel de werkgever als de werknemer een arbeidsovereenkomst in de eerste 6 maanden kunnen stopzetten met een opzegperiode van 1 week. De zelfstandige organisatie Unizo is tevreden met de beslissing. KMO's moeten vaak snel iemand in dienst nemen en een verkeerde beslissing kon voor een KMO dan ook financieel zwaar doorwegen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de koopjeswetgeving aanpassen. Gisteren besliste de Raad van State om boetes in te trekken die 3 kledingketens hadden gekregen omdat ze het woord solde hadden gebruikt buiten de officiële koopjesperiodes. En dat mag niet volgens de Belgische wetgeving, maar de Raad van State heeft nu geoordeeld dat dat verbod de Europese regelgeving schendt. Nieuwe boetes uitschrijven heeft nu dus geen zin, zegt de minister, maar hij wil zo snel mogelijk bekijken hoe de wetgeving aangepast kan worden om klanten en kleine handelaars te beschermen.
9: Wat er zeker in moet staan is dat als een winkelier een korting aanbiedt, dat de klant ook zeker is dat het een korting is. Want we hebben in het verleden al gezien dat er winkels de weken voor ze een korting aanbieden systematisch hun prijs verhogen om dan een korting aan te bieden die eigenlijk geen korting is. En dat vind ik heel belangrijk. Het mag niet zo zijn dat met dit arrest het woordje solde of korting misbruikt wordt als een commerciële slogan om consumenten de indruk te geven dat ze korting krijgen en het is er dan geen.
1: In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Beide slachtoffers zijn een kind en 2 hulpverleners die banden hebben met de extremistische organisatie Hezbollah. De voorbije nacht zouden ook al 4 hulpverleners van Hezbollah gedood zijn. Sinds de oorlog tussen Israël en Libanon weer is opgeleid zijn al meer dan 3000 doden gevallen in Libanon. Er geldt wel een staakt het vuren sinds midden april, maar Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar ervan dat te schenden. De Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 aan de slag bij de Premier League club en won 20 grote prijzen met onder meer 6 landstitels. Vorige week zijn 3e FA Cup en 1 keer de Champions League. In die periode coachte hij ook onder meer de Rode Duivels, Compagnie de Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld. En ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeloa. De Spanjaard wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door oude bekende José Mourinho. Het weer veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust wat koeler door een zeebries. Tot dinsdag hetzelfde weer, nog iets warmer zelfs, tot 30 graden hier en daar. We openden het nieuws met de zoektocht naar de geïnterneerde die gisteren op de fiets kon ontsnappen tijdens een begeleide tocht. De politie noemt hem gevaarlijk en is volop op zoek. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: Well, I'm lucky that music fills my life, fills my heart and my soul up. And I think that music always encourages you to explore what it is to be a human being.
10: Music Matters met Olaf Grondelaars.
12: Goedemiddag en een heel erg muzikale mens is hij. De Schotse tenor Nicky Spence, enorm populair over het kanaal. Hè? Personality of the Year van BBC Music Magazine. Beste solostem van het jaar in datzelfde magazine en een gramophone. En ondertussen ook Officer of the British Empire. Hij blinkt uit in opera en in het liedrepertoire. En op 30 mei sluit hij het festival in de Bijloken rond Benjamin Britten af. En hij doet dat samen met zijn man, pianist Dylan Perez. We vonden een plekje in zijn drukke agenda en ik mocht Nicky Spence bellen eerder deze week. Zo meteen hoort u hem zingen en zeer tongue-in-cheek babbelen. Very British indeed, Nicky Spence. Eerst een andere bevlogen Britse muzikant, Timothy Redoubt, alt-violist. Zijn nieuwste album heet Alto Appassionato. Wel, dat zou zo op zijn naamkaartje kunnen staan.

0: De man die alle flauwe moppen over altviolisten op slag doet vergeten, Timothy Readout. Hier samen met Jonathan Ware aan de piano in een instrumentale versie van een lied van Gabriel Fauré. En dan Nicky Spence, een tenor die best ook wel graag grapt over tenoren. Luister maar.
1: I'm very happy to talk about myself because I'm a tenor. Tenors are famously happy to talk about themselves. I think normally tenors are most happy to wax lyrical, as we say, about themselves.
0: Music matters. Nou, tenoren babbelen blijkbaar maar wat graag over zichzelf. Ze kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Al dus de Schotse tenor Nicky Spence, die binnenkort naar de Bijloken komt om daar liederen van Benjamin Britten te zingen. Deze vier staan alvast op het programma. En daarna laat ik de rest van ons gesprek horen.

0: bird that sings but minds me, oh my Jean.
1: Vier liederen van Benjamin Britten. De eerste drie kwamen uit zijn cyclus Who Are These Children? Het laatste was een folksong dat hij bewerkt heeft. En we hoorden de Schotse tenor Nicky Spence, die op 30 mei het Britten Festival in de Bijloken mag afsluiten met zijn man Dylan Perez aan de piano. Net zoals bij Benjamin Britten zelf eigenlijk. Die schreef ook zijn liederen, vooral voor hemzelf aan de piano en voor zijn man, de tenor Peter Pearce. Hoe voelt het dat eigenlijk om diezelfde band te hebben als bij Britten? En welke liederen van Britten brengt hij precies? Dat mocht ik Nicky Spence eerder deze week vragen. Hij zei alvast waar ik hem precies opbelde.
2: Beautiful, I'm in Scotland. We are just west of Glasgow, in Renfrewshire, in the rain, of course.
1: Ja, zo hoort u meteen. De teneur van het gesprek en Nicky Spence bleek een heel humoristische kerel te zijn. Al waren er dus ook serieuzere momenten, zoals toen ik hem in het begin van het gesprek vroeg of hij dankzij die liederen dus, die een band waren tussen Britten en zijn levenslange partner, heel dichtbij die persoon van Benjamin Britten kan komen. En ook of dat voor hem en zijn man dan hetzelfde aanvoelt. En de rest van het gesprek volgde dan vanzelf. Dit is Nicky Spence.
2: Of course, as a tenor who trained in Britain, it's impossible to avoid Benjamin Britten, and I enjoy his writing very much. I think he writes perfectly for the voice. Sometimes when you sing music, say by Beethoven or Strauss, you think that he didn't like tenors very much. Mm-hmm. But for Benjamin Britten, it's like a love letter to tenors.
1: Mm-hmm. Britten heeft die liederen geschreven.

0: voor zijn levenslange partner, voor Peter Pears en voor hemzelf aan de piano. Dus is het een heel persoonlijke aangelegenheid, die liederen. En Nicky Spence zegt ook hier, ja, zegt hij, ik hoor soms bij andere componisten, zoals Strauss bijvoorbeeld, dat hij niet zo erg van tenoren hield, maar aangezien Peter Pears een tenor was, voel je de liefde van Britten voor dat genre en voor dus het schrijven voor tenoren. Now, the relationship of a singer and pianist was very close in the case of Britten and Pears. In your concert, it is the same thing, since Dylan Perez, your piano player, is also your husband. Does that make a difference to play with someone so close to you, or is it just a professional thing?
1: It's very special to work with your partner at the piano. In one way, you have to be very diligent not to bring any, I suppose, domestic vibes into the rehearsal room and into the performance. You can't talk about the way that somebody stacked the dishwasher wrong or the fact that they need to walk the dog or look after the baby. But the actual upshot of that is that you get to, you know each other so well that you can go very, very deep with the music, which I can imagine must have been what it was like for Pears in Britten as well.
0: Mm-hmm. So it's practically, it feels like the same thing actually, yeah, between the two of you?
1: Definitely. It's very deep and we've done a lot of recording together and it's a real privilege to be able to sing with somebody that you know so well.
0: Mm-hmm. Ja, hey, Nicky Spence zit dus samen op het podium tijdens het Britten Festival met Dylan Perez. Dat is zijn man, zijn partner. Dat is net hetzelfde als bij Britten en Pears. Hè? Dus dat een koppel eigenlijk samen muziek maakt. En hij zegt, ja, zolang je de persoonlijke dagelijkse problemen buiten de repetitieruimte laat, zoals wie heeft de vaatwasmachine verkeerd ingeladen of wie gaat uitwandelen met de hond, is er geen enkel probleem. Het is natuurlijk fantastisch om die muziek te kunnen maken met iemand die zo dicht bij je staat. Let's have a look at the program of songs by Britten you're going to perform. There is the cycle Winter Words, based on poems by Thomas Hardy. Why did you choose this cycle? What do you love about it?
1: This is almost one of the most famous cycles performed by tenors in this country, I would say, who like Britten. I really enjoy the scenes and the atmosphere which Britten creates, and the poetry is so evocative, and some of them might feel very whimsical, like the song about the little table or the song about the convict and the boy with the violin, but actually they're almost like a parable about life.
0: Mm-hmm.
1: And Britten has a way of turning on a sixpence in terms of the drama from something very light to something very serious, which I enjoy.
0: Last year, this cycle of Winter Words was released in a version for orchestra and voice with you, Nicky Spence, together with London Philharmonic Orchestra. May I ask which version you prefer, the one with orchestra or the one with piano? Because it gives a different vibe, of course.
1: They're both very enjoyable, but the orchestral version, I suppose, brings just something larger and something louder, I guess, but I'm lucky that I work with a pianist who can find as many colours as an orchestra. So that's an interesting challenge for him, I guess.
0: Mm-hmm. That's a very diplomatic answer.
1: Yes, it wasn't it? I should be a politician.
0: No, don't be a politician, please be a singer. Het eerste cyclus die ze gaan zingen samen, die ze gaan brengen tijdens het Britten Festival, is Winter Words, gebaseerd op gedichten van Thomas Hardy. En Nicky Spence zegt, ja, dat is een van de cycli die het meest gezongen wordt door tenoren in Groot-Brittannië, die cyclus van Benjamin Britten, omdat er zoveel verschillende gevoelens in zitten. Je kan er enerzijds naar iets heel lichts kijken en anderzijds raakt hij toch donkerder en zwaarder thema's aan. En het is eigenlijk zoals twee kanten van één en dezelfde munt. Britten kan die twee kanten eigenlijk perfect omdraaien en toch binnen dezelfde sfeer brengen. En vorig jaar heeft hij nog een versie uitgebracht samen met het London Philharmonic Orchestra van die cyclus met dus een orkest bij. Welke van de twee versies vindt hij eigenlijk de beste, die met piano of die met orkest? Hij zegt die diplomatisch. Ik vind ze eigenlijk allebei zeer interessant. Met orkest is het een beetje groter, maar Dylan, zijn pianobegeleider, moet ook wel zorgen dat hij die breedte aan kan. En dat kan hij ook, om die breedte van het orkest ook eigenlijk er zo wat in te leggen. Dus hij vindt die beide zeer interessant. Then there's the cycle Who Are These Children, Nicky Spence, cycle of 12 songs. Of which number are in Scottish? I immediately understood that's why Nicky Spence likes to sing this.
1: Ah, yes. I mean, singing in your native Scots tongue is so exciting. There's so many words, and I think actually probably some of them are quite close to Flemish or to that feeling. they're just wonderful words to taste in your mouth. And Britten does a great job of taking Souter, William Souter, who's a Scottish poet, and finding these little miniatures of songs, which are like little sorbets in a bigger meal. And then the larger pieces within the Scots are slightly more serious and more about the way that we look at the world, and also about war. And of course, with Britten, the loss of kind of sensitivity and innocence of children.
0: Mm-hmm. Yeah, you can somehow hear an air raid siren in one of the songs, I think.
1: That's right. Mm-hmm. That's right. It's very effective and quite chilling, that moment when we hear, thinking about children set against the theme of war. And of course, Britten was a great pacifist, so he was very interested in looking at the effect of war on children and on the humankind.
0: Mm-hmm. Yeah, for the cyclus, who are these children? Die ze ook gaan brengen, Nicky Spencer en Dylan Perez. Dat is een cyclus van 12 liederen, waarvan er verschillende in het Schots zijn. En hij zegt, ik vind het heerlijk om in mijn eigen taal te kunnen zingen. Hij is een Schot zelf. Maar, zegt hij ook, het zijn de woorden van William Souter, een Schotse dichter, die Britten daar op muziek gezet heeft. Maar het is niet alleen plezierig om te doen, want het gaat ook effectief over het verlies van kinderlijke onschuld. Want je kijkt ook naar kinderen die in een oorlogssituatie zijn, bijvoorbeeld. In een van de liederen, The Children, zit een sirene van een bombardement. En Britten was een ongelooflijke pacifist. En op die manier heeft hij erg zijn pacifisme ook kwijtgekund in de muziek. And then there are a number of folk song settings Britten wrote while in America during the Second World War. They're a bit lighter than the other two cycles, eh? So I think it's ideal for this recital as a sort of counterweight or something.
1: Yes, it's always good to have something so people, it's nice for people to think, but also to maybe whistle some tunes as they're leaving to go home, to remember the lighter side of life. This is something I'm always trying to do, you know, keep it light.
0: Ja, dus de laatste liederen die er nog komen zijn enkele zettingen van volksliederen die Britten gemaakt heeft toen hij in Amerika was, hè, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Weet je, uit heimwee ook heeft hij die geschreven, maar die zijn een stukje lichter dan de andere cycli. Dus hij zegt ook, het is ideaal, het is ook fijn, zegt Nicky Spence, als je fluitend naar huis kan gaan, dat hij niet alleen met zo'n zware thematiek in je maag blijft zitten. Nicky Spence, Benjamin Britten died 50 years ago this year. According to you, how important has he been for the history of British music?
1: Oh, hugely, hugely important. I think he probably wrote one of the best operas of the last century. Peter Grimes, in my opinion, is up there with La Boheme and some of Shostakovich and Wagner. You know, really, really interesting music. And the way that he brought us forward in a way, his music is slightly timeless, and his way of actual, the way that he uses the economy of music to have such a huge, profound effect on the listener and also the musicians taking part, I think was just so skillful that I'm not surprised that we're celebrating his birthday now. And every single piece that he's written is, I think, in my mind, a gem.
0: Ja, elk stuk dat Benjamin Britten geschreven heeft is echt een juweel, zegt Nicky Spence. Hij is erg belangrijk geweest voor de geschiedenis van de Britse muziek, voor de muziek in het algemeen ook. Hij zegt, Peter Grimes is zo'n fantastische opera die hij geschreven heeft, die echt naast de grote opera's kan staan. En het is heel goed dat we zijn 50ste verjaardag van zijn overlijden vieren, want de man verdient dat heel erg. Hij is een enorm belangrijk componist geweest op wereldvlak. Volgend weekend op 30 mei sluiten de Schotse tenor Nicky Spencer met zijn partner Dylan Perez aan de piano het Britten Festival in de Bijloken af. Het concert is dan om 8 uur. Nicky Spence, have fun on stage in Ghent on the 30th of May. And my greetings to Dylan as well.
1: Fantastic. Thank you, Val. Thank you so much.
0: Wow, you even speak Dutch.
1: Well, there we go. You know, a man of some talent.
0: Thank you very much for your time and have a very nice afternoon. Thank you.
1: Pleasure. Lots of love. Cheers. Speak to you soon. Bye-bye.
0: Bye-bye.

Een van de liederen uit de cyclus Winter Words van Benjamin Britten met tenor Nicky Spence in de versie met orkest waar we het net over hadden. Hij heeft geen voorkeur voor die met orkest of met piano, omdat hij weet dat zijn partner, pianist Dylan Perez, dat orkest ook in de vingers heeft als hij speelt. Weet het hele gesprek dat ik net had met Nicky Spence nog eens wil beluisteren. Collega Dries die zet dat zo meteen in de Clara-app. En wie hem graag live wil horen zingen, moet ze dus op 30 mei naar de Bijlokken. In april kwam een album uit, volledig gewijd aan muziek, van Leocadia Kasperova. Dat is een dame die vooral bekendheid had als pianiste, leerling van Anton Rubinstein, en ook als docente, zoals de pianoleerkracht van Igor Stravinsky. Maar ze heeft zelf ook knappe muziek geschreven. Dat mogen we vooral niet vergeten, vindt ook dirigente Anna Skrileva, die samen met het Rundfunk Symfonieorkest Berlin nu onder andere haar mooie pianoconcerto heeft opgenomen met Oliver Triendl als solist. Misschien is dit voor u wel de eerste kennismaking met muziek van die Leocadia Kasperova.

0: Muziek uit het jaar 1900. Dit concerto voor piano en orkest van Leocadia Kasperova. Russische componiste die de eer krijgt die haar toekomt. Dankzij een nieuw album met pianist Oliver Triendl en het Rundfunk Sinfonieorkest Berlin.
1: Music Matters.
0: En van muziek voor symfonieorkest geschreven naar jazz die bij uitstek symfonisch is gedacht. Hè. Dat is het handelsmerk van de jonge saxofoniste Jasmine Myra, die tot de spiritual jazz behoort. Haar muziek kan u op twee manieren ontdekken. Ofwel gaat u nu zondagnamiddag naar Jazz Middelheim, waar ze live speelt. Ofwel koopt u haar nieuwste album Where Light Settles. En daar staat dit op. In een instant. Heel kleurrijke muziek.

In an Instant. En dit is jazz. Het is ook symfonisch, het is ook filmisch. De naam Spiritual Jazz is zeker van toepassing op deze muziek van Jasmine Myra. Ze is een jonge Britse saxofoniste die we van heel dichtbij kunnen bekijken. Nu zondagmiddag tijdens Jazz Middelheim. En wat een prachtig weer, hè, hebben ze daar dit weekend. En wie naar het weerbericht heeft geluisterd, die weet alvast dit. Dat de titel van dit lied de komende week een verre droom zal lijken. Absoluut.

is een mooie versie van die hit van Bud Bacharach uit 1969. Raindrops Keep Falling on My Head. Hier met Gabrielle Cavassa, die op haar nieuwe album Diavola bijgestaan wordt door Joshua Redman als producer. En ook op tenor sax, we hoorden hem net. Niks raindrops, alleen maar zon buiten, maar ook binnen op je radio, dankzij Carlos Siona, het nieuws van 2 uur. Het is nog een concerto voor Luid van Ludwig Krebs. En dan zit Music Matters erop voor deze week. Geniet alvast van een zonnig verlengd weekend en hopelijk een al even zonnig leven. Tot later.

0: Ancor che col partire van Cipriano de Rore is misschien wel het meest invloedrijke madrigaal aller tijden. Het gerenommeerde La Fonte Musica laat bij Bozar horen hoe componisten als Lassus en Gabrieli ermee aan de slag gingen. En reikt bewerkingen aaneen tot een doorlopende suite. Op 2 juni bij Bozar. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De federale politie zoekt nog volop naar een geïnterneerde man van 44. De man verbleef in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, maar hij kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht. In 2018 was de man geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Voor elke geïnterneerde wordt een stappenplan uitgewerkt voor reïntegratie. En een fietstocht kan daar deel van uitmaken, zegt directeur patiëntenzorg Ruben van den Abelen.
2: Wij organiseren dagelijkse fietstochten eigenlijk vrij regelmatig. En die gaan dan door in kleine groepjes. Dat kan zijn een 2-tal personen, maar dat kan evengoed gaan over 3, 4, 5-tal personen, misschien soms in 6 personen. Dat gaat dan eigenlijk vrij beperkte groepjes onder begeleiding over het algemeen van 1 begeleider vanuit de FPC.
1: Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking hebben in Brussel actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Op dit moment staan zo'n 17.000 Vlamingen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget waarmee ze hulp op maat kunnen kopen. Alleen de mensen met de zwaarste zorgnoden zullen daar nog recht op hebben en zullen daar striktere regels voor krijgen. En dat maakt actievoerders zoals Philippe ongerust.
3: Ik zet dat vooral in voor thuisondersteuning, ook gewoon zelfstandig, en ook voor vervoer. En ik ben heel bezorgd dat bijvoorbeeld vervoer en thuisondersteuning in de toekomst niet meer zou kunnen betaald worden met het persoonsvolgend budget. Dat zijn extra kosten die ik moet dragen, dus ik ben blij dat ik dat momenteel met een persoonsvolgend budget kan doen. En dat komt volgens mij onder druk te staan.
1: Minister Genee wil meer mensen met een handicap kunnen helpen door meer rechtstreeks toegankelijke hulp bij bestaande organisaties mogelijk te maken. Maar de actievoerders in Brussel vrezen dat dit minder flexibel is en dat ze daar niet voor alle hulp terecht zullen kunnen. De Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na dit seizoen als coach van Manchester City. Hij was sinds 2016 aan de slag bij de Premier League club en won 20 grote prijzen, onder andere 6 landstitels, vorige week zijn 3e FA Cup en ook 1 keer de Champions League. Guardiola coachte in die periode onder meer de Rode Duivels, Compagnie de Bruyne en Doku. Manchester City heeft nog geen opvolger aangesteld. En ook Real Madrid neemt afscheid van zijn coach Alvaro Arbeloa. De Spanjaard wordt naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd door oude bekende José Mourinho. Het weer veel zon en warm, tot 27 graden, aan de kust wat koeler door een zeebries. Tot dinsdag hetzelfde weer, nog iets warmer zelfs, tot 30 graden hier en daar. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
4: Goedemiddag, welkom. De zon schijnt volop, maar de maan mag ook stralen in Iedereen Klassiek. In dit uur is er al de Moonshine Sonate van Ludwig van Beethoven. Nog een andere grote B uit de klassieke muziek is Johannes Brahms. Zijn vioolconcerto komt iets later in dit uur, zo rond 3:20. En we hebben ook nog een M&M. Geen snoepje, maar wel maler. En nog eens maler, maar dat is voor zometeen.

Het scherzo uit het octet van Felix Mendelssohn uit die toch wel recente opname van Quatuor et Bain en het Belcha Quartet. Twee strijkkwartetten die het toch wel goed met elkaar kunnen vinden. Tenor Jonas Kaufmann zingt een lied over de jeugdjaren, hoe onbezonnen ze kunnen zijn, hoe zorgeloos we ook zijn of waren als jongvolwassenen. Maar helaas, zo gaat dat in het leven. Ook die tijd is vroeg of laat voorbij. Von der Jugend uit Das Lied von der Erde van Gustav Mahler.

De vluchtige jeugd in Von der Jugend uit als lied Von der Erde van Gustav Mahler, tenor Jonas Kaufmann en de Wiener Philharmoniker onder leiding van Jonathan Nott. Weet u niet zo goed waar te beginnen met klassieke muziek? Wel, dan is Iedereen Klassieker uiteraard elke week voor u. Maar u kan ook naar Eerste Hulp bij Klassiek luisteren, de podcast van Sander en Clara. In elke aflevering behandelen ze, bespreken ze één topstuk uit de klassieke muziek. Zo zijn ze ondertussen aanbeland bij aflevering 87 in de reeks. En u kan al die afleveringen beluisteren op VRT Max, van Casta Diva van Bellini, het Adagio for Strings van Samuel Barber, tot zelfs deze vijfde symfonie van Gustav Mahler.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzeker. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Clara Live.

En dat is nog maar één deel uit die symfonie die makkelijk 1 uur en 10 minuten duurt. Het vierde deel uit de 5e symfonie van Gustav Mahler in een recente opname, gloednieuwe cd, met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Andries Nelsoons. Andries Nelsoons treedt regelmatig op bij de Wiener Philharmoniker, gaat ook vaak met dat orkest op tournee. En niet zo lang geleden kreeg Andries Nelsoons wat minder fijn nieuws te horen. Hij kreeg de melding dat de samenwerking met Boston Symphony Orchestra, een van zijn vaste orkesten, ermee ophoudt vanaf de zomer van 2027. Hij had nogthans een contract dat automatisch verlengd zou worden. Een bijzonder contract binnen de dirigentenwereld. Vaak krijgen dirigenten een contract van 5 jaar dat om de 5 jaar dus herbekeken wordt. Maar Boston Symphony Orchestra zegt, ja, kijk, het houdt hier op. We verbreken het contract. Dat is nu zo gebleken. En ja, hij heeft toch nog wel een soort van lange opzegtermijn te gaan, Andries Nelsoons. Want volgend jaar gaat hij nog 1 keer op tournee als chef-dirigent van Boston Symphony Orchestra. Dus wie weet kunnen we nog een concert van hem meepikken in die periode. Het vioolconcerto van Johannes Brahms komt eraan, maar toch eerst even een piano voor deze Pavel Kolesnikov in de Moonshine-sonate van Ludwig van Beethoven.

Pavel Kolesnikov en de Moonshine-sonate van Ludwig van Beethoven. Maandag is het zover, dan start de finale week van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Dan mogen die 12 finalisten één voor één de kapel Koningin-Elisabeth verlaten, waar ze een week lang afgesloten waren van die buitenwereld en van enig contact ook met die buitenwereld. Ze spelen dan elk een cello-concerto naar keuze, in de hoop natuurlijk om die jury te overtuigen van hun muzikaliteit, van hun vakmanschap ook. En u kan dat allemaal volgen hier op Clara en op het kanaal van Ketnet vanaf 8 uur met Katelijne Boon als gastvrouw. Ja, aangezien we volgende week voldoende cello-concerto's zullen horen, is dit muziek van een componist die geen cello-concerto heeft geschreven, maar wel 2 pianoconcerto's en een al even geliefd vioolconcerto, dat ook trouwens vaak gekozen wordt in die finale week van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. Het vioolconcerto van Johannes Brahms met Isabelle Faust en het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Daniel Harding.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Varken.

Elfde viool, een prachtige Stradivarius uit 1704. Een onbetaalbaar instrument uiteraard. En die prachtige viool had ze ook nodig voor dit vioolconcerto van Johannes Brahms met Mahler Chamber Orchestra en dirigent Daniel Harding.

0: Een tussendoortje van het Quatuor Arrout, het tweede deel uit het Quintenkwartet 5 en 4 van Joseph Haydn.
1: Clara, blijf verwonderd.

George Frederick Handel was een jonge twintiger toen hij in Italië belandde. Daar probeerde hij zo snel mogelijk de Italiaanse muziek, de Italiaanse smaak ook, in zijn eigen muziek te verwerken, in de hoop natuurlijk om niet alleen het publiek te veroveren, maar zeker ook de rijke mecenassen uit die omgeving. Hij schreef in die periode heel wat religieuze muziek, zoals het stuk dat we net hoorden, Haec est Regina Virginum, met Anna-Sophie van Otte, Musica Antiqua Köln, onder leiding van Reinhard Kubbel. En zo is het 3:30 ondertussen op deze vrijdagmiddag. U luistert nog steeds naar Iedereen Klassiek. En het is misschien wel tijd voor een feestje, maar dan wel een feestje dat zo'n 300 jaar geleden in Duitsland plaatsvond. We trekken naar Hamburg voor deze wassenmuziek Ebb und Flut van Georg Philipp Telemann in een opname met Ensemble Zephyro.

Alsof de matrozen op het dek dansen in deze wassenmuziek, Hamburger App ontvloed, muziek van Georg Philipp Telemann met ensemble Zefiro. Na het nieuws van 4 uur trekken we naar de opera voor La Clemenza di Tito van Mozart.

0: Bij H-Concerts in Gent kan je terecht voor een nieuw seizoen vol bruisende jazz. Laat je meevoeren door het verfijnde pianospel van Vijay Iyer, de avontuurlijke klankwereld van Mary Helverson, soulvolle grooves van Fred Wesley en het expressieve gitaarspel van Mark Ribot. Alle info via hconcerts.be. Samen met de Standaard, Knak en Clara.
1: Met Gert van Boksel. Middelbare scholen krijgen een jaar de tijd om de examens en de klassenraden op een kortere periode te organiseren. Nu krijgen de scholen daar 60 halve dagen per jaar voor. Volgend jaar wordt dat ingekort tot 50 halve dagen. Maar volgend schooljaar zal de administratie nog niet meteen hard optreden als de scholen nog niet alles hebben kunnen regelen zoals het moet, zegt Vlaams minister van Onderwijs Soual Demir.
2: Ja, als het gaat over de evaluatiedagen, hebben we inderdaad ook februari, maart beslist om van 60 halve dagen naar 50 halve dagen te gaan. Terug in de veronderstelling en het idee daarachter, we moeten meer lestijden hebben. We hebben nu wel met onze administratie afgesproken dat we dat komend schooljaar gaan gedogen.
1: De man die geïnterneerd was in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen en gisteren ontsnapte tijdens een fietstocht, is opgepakt in Hasselt, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Gisteren kon hij wegkomen tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld en 3 jaar later viel hij daar ook een verpleegkundige aan. Dat werd beschouwd als een poging tot doodslag. Heel wat Vlaamse gezinnen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en aardgas. Dat blijkt uit de cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Vooral voor gas willen mensen zich indekken tegen prijsstijgingen. Het aandeel gezinnen met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Daarmee zit het aantal gezinnen met een vast energiecontract op het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2023. Leden van de koninklijke familie die geen dotatie krijgen, kunnen binnenkort een militaire carrière uitbouwen. Binnen de federale regering is daar een akkoord over bereikt. Op die manier zou prins Gabriel actief kunnen zijn binnen het leger. Gabriel is het tweede kind van de koning en dus geen directe troonopvolger. Daardoor zal hij ook geen jaarlijkse toelage krijgen en moet hij dus zelf voor een inkomen zorgen. Tot nu kon dat niet bij het leger, maar dat zou dus binnenkort veranderen. Prins Gabriel is 22 en zit in zijn laatste masterjaar aan de Koninklijke Militaire School. Het paleis heeft nog niets bekendgemaakt over zijn toekomst. Kroonprinses Elisabeth heeft als directe troonopvolger wel recht op een dotatie. Veel zon en warm tot 27 graden. Aan de kust iets koeler door een zeebries. En zo blijft het weer hetzelfde tot dinsdag. Het wordt zelfs nog iets warmer. Hier en daar tot 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. La Bohème. Puccini's bekende opera over het ontroerende verhaal van jonge kunstenaars, grote dromen en hartstochtelijke liefde. Een betoverende nieuwe productie van zomeropera in het magisch decor van Alden Biezen. Van 23 mei tot 20 juni. Alle info via zomeropera.be. Samen met het Belang van Limburg en Clara.
3: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Goedemiddag, welkom bij Iedereen Klassiek. We gingen verder met de ouverture tot La Clemenza di Tito van Wolfgang Amadeus Mozart met het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Morgenavond kan u trouwens deze opera integraal beluisteren hier op Clara. Sylvia Broekaert neemt u mee naar een recente productie uit de Weense Staatsopera met onder andere Emily D'Angelo, toch een reizende ster in de operawereld, in de rol van Sesto. En de regie is in handen van een landgenoot, Jan Lauwers. Dat is voor Clara in Concert. Morgenavond vanaf 8 uur hier op Clara en ook op het Clara-kanaal op VRT Max. Mozart gebruikte een wat ouder libretto voor deze voorlaatste opera die hij componeerde, 1791. Want een kleine 40 jaar voor Mozart had Christoph Willibald von Gluck diezelfde operatekst op muziek gezet. Sopraan Sandrine Pillaud in de rol van Sesto, de beste vriend van die Romeinse keizer Tito, die dan verleid wordt om een aanslag te plegen op zijn goede vriend, maar aan het einde krijgt hij dus wel die genade, La Clemenza di Tito. Le Concert de la Loge, onder leiding van Julien Chauvin.

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Clara Live.

Een van de hoogtepunten uit La Clemenza di Tito, voor de verandering eens de operaversie van Christoph Willibald von Gluck, Se mai senti spirarti sul volto. Dat zong sopraan Sandrine Pio met Le Concert de la Loge achter zich, onder leiding van Julien Chauvin.

Neve Trio met het vierde deel uit het tweede pianotrio van Camille Saint-Saëns. Amsterdam Sinfonietta is al bijna vier decennia lang een van de strijkersensembles uit Nederland. Candida Thompson is ondertussen de derde artistiek leider in de geschiedenis van het ensemble. En dat doet ze ondertussen ook al meer dan 20 jaar. Dus dat zit er helemaal goed binnen dat ensemble. Amsterdam Sinfonietta in het tweede en derde deel uit deze Serenade voor Strijkers van Antonín Dvořák.

0: Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson in een paar delen uit die serenade voor strijkers van Antonín Dvořák.
1: Iedereen klassiek.
0: Pianomuziek krijgen we nog van Murray Pariah, die vorige maand 79 is geworden. Zijn vader was een kleermaker uit Griekenland die de American Dream wilde najagen. Hij trok met zijn broers naar Amerika in de jaren 30 van de vorige eeuw om er damesjassen te verkopen. Dat was het businessplan. Maar ja, dan kwamen die crisisjaren in Amerika, dus de familiezaak, het familiebedrijfje, raakte failliet en het was plots moeilijk voor dat gezin Pariah om de eindjes aan elkaar te knopen. Niettemin, zegt Murray Pariah in interviews, we kwamen wel rond, er was wel een beetje geld en als mijn vader het weinige geld nog had in zijn spaarpotje, dan kocht hij altijd plekjes, zitjes in de opera. Dat vond hij fantastisch, zijn vader. Die man kon weliswaar geen noot muziek lezen, maar hij was zo gepassioneerd door opera. Hij had zo'n grote liefde voor muziek dat hij keer op keer in die operazaal wilde zitten om toch maar te kunnen genieten van die muziek zonder eigenlijk zicht te hebben op wat er op scène gebeurde. Niet alleen thuis was muziek heel belangrijk, maar ook op school voor Murray Pariah, want het was een soort van surrogaatstem, want thuis sprak hij alleen maar Ladino, geen Engels, wat natuurlijk de voertaal was op die school in New York. En ja, die leerkracht had dat ook wel door, dat hij heel moeilijk kon communiceren met andere kinderen in de klas. Dus zette die juf hem gewoon achter de piano, zodat hij op die manier zijn gedachten, zijn gevoelens kon delen met de andere kinderen in de klas. Zo zie je maar hoe belangrijk het soms kan zijn om een kind een instrument te geven. Murray Pariah in de zesde Franse suite van Johann Sebastian Bach.

Murray Pariah met de zesde Franse suite van Johann Sebastian Bach. La Bohème van Giacomo Puccini komt eraan met sopraan Renée Fleming, maar dat sparen we nog een beetje op voor na het nieuws van 5 uur. Hier is nog Frank Teuns met Les Buffardins in muziek van Johann Joachim Quantz.

0: Het is 5:00. Een goeiemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De gevluchte geïnterneerde is opgepakt in Hasselt. Ons land is definitief veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid in koloniaal Congo. En binnen de NAVO lijken de plooien tussen de VS en Europa weer wat glad gestreken. De geïnterneerde man die gisteren ontsnapt was, is weer opgepakt. De man van 44 kon wegvluchten tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. En 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Heel een goed gebeur. Nu is hij dus gevonden in Hasselt.
1: Ja, rond 2:00 vanmiddag is hij door iemand opgemerkt in een park niet ver van het ziekenhuis in Hasselt. Die herkenden hem van de foto's die verspreid zijn en heeft dan de politie gebeld. En ze hebben hem zonder problemen kunnen arresteren en hebben hem dan teruggebracht naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Nu, het parket gaat vragen aan de rechter om de uitgaansvergunningen in te trekken, waardoor hij het centrum dus niet meer kan verlaten om bijvoorbeeld te gaan fietsen of iets anders te doen.
0: Dankjewel, Hel. De federale regering heeft een nieuw fietsplan goedgekeurd van minister van Mobiliteit Jean-Luc Cruc. Daarmee wil de minister het gebruik van de fiets stimuleren. Het leasen van een fiets moet toegankelijker worden voor meer mensen, ook voor wie het financieel minder makkelijk heeft, vindt minister Cruc.
2: Voor iedereen, maar ook en vooral voor werknemers met een inkomen onder een bepaalde drempel. En men gaat dat studeren met de FOD Gezondheid, maar ook met de FOD Mobiliteit en de sociale partners. De bedoeling is dat er in alle collectieve arbeidsovereenkomst dat er daar een ambitieuze uitrollen van fietsleasing kan zijn.
0: Veel Vlaamse gezinnen zijn de voorbije maanden overgeschakeld naar vaste contracten voor elektriciteit en vooral aardgas. Vooral voor gas dus willen mensen zich indekken tegen de prijsstijgingen. Het aandeel gezinnen met een vast contract steeg van net geen 31% in maart naar ruim 36,5% in april. Daarmee zit het aantal gezinnen met een vast contract op het hoogste niveau sinds het voorjaar van 2023. Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over zogeheten métissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Destijds zijn ze weggehaald en in weeshuizen of bij families in België ondergebracht. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid. Jacques Goegebeur van de Belgische Vereniging van Métissen reageert opgelucht.
3: Ik kan alleen maar blij zijn, verheugd zijn. Ik zweet bijna van vreugde, bij wijze van spreken. Want er is zo spanning geweest al die jaren dat we mee bezig geweest zijn. En nu krijgen we erkenning in wat dat wij in de tijd hebben aangeklaagd. Van dit is niet correct geweest. Ons is een misdaad aangedaan. En nu, ja, nu wordt het gezegd voor ons namens de rechtbank.
0: Op de luchthaven van Zaventem zijn zo net 4 Belgische deelnemers geland van de hulpvloot die naar Gaza wou varen. Maandag zijn ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van boord van hun schip gehaald en daarna in een Israëlische gevangenis beland. Voor de ouders van Isha Puissant uit Gent was het een emotioneel weerzien met hun zoon.
4: Een enorme opluchting. Al blijf ik wel bang afwachten hoe hij alles gaat verwerken.
5: Dat doet mij ook wel beseffen, al die Palestijnse moeders en vaders, die weten veel minder van hun kinderen in gevangenissen waar er gefolterd wordt. VN-rapport, duizenden mensen die in die gevangenissen gefolterd worden daar. Wat voor een lijden dat die moeten doorgaan, dat moet verschrikkelijk zijn.
0: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in het ziekenhuis van Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt nu getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is, maar de kans zou klein zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt wel voor de uitbraak in Congo. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en vaak dodelijk is. In dit geval gaat het om een zeldzame variant waartegen geen vaccin bestaat. In Congo zijn er naar schatting 750 besmettingen en intussen 177 overlijdens. Ook in buurland Oeganda zijn er al zeker 2 besmettingen vastgesteld en 1 overlijden. Het risico op een wereldwijde epidemie is wel laag. Op een bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken in Zweden zijn de plooien weer even glad gestreken tussen de VS en de Europese lidstaten. De Amerikaanse minister Rubio was voor zijn aankomst nog erg scherp voor Europa, omdat het de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Jens Fransen, in Helsingborg is de rust in de alliantie teruggekeerd.
6: Daar lijkt het wel op. Er is blijkbaar een andere Marco Rubio voor de Amerikaanse camera's voor hij vertrekt. En een Marco Rubio die hier dan toekomt in Zweden in de zaal. Dat zegt toch onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevost.
7: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief.
6: Meegeven nog, deze bijeenkomst moet de NAVO-top in Turkije van deze zomer voorbereiden. En ons land spendeert nu wel 2% van alle inkomsten aan defensie. Maar het zal niets extra doen, terwijl dat eigenlijk wel moet. Ik vroeg aan NAVO-secretaris Mark Rutte wat hij daarvan vindt.
8: Do you want me to do it in Dutch or in English?
9: Yes, please, in Dutch.
8: In Dutch. Laat me eerst zeggen dat ik onder de indruk ben wat België gedaan heeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat België zegt even uitrusten. We moeten dat geld ook uitgeven. We moeten de defensie-industrie op base ontwikkelen. Maar wat ik terughoor is dat er een absoluut commitment is aan de afspraken in Den Haag.
6: Een milde Mark Rutte dus.
0: Dankjewel, Jens. Volgens Rusland zijn in Luhansk in Oekraïne, een gebied dat door Rusland wordt bezet, 6 studenten gedood bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie. Een 40-tal gewonden zouden er ook gevallen zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Volgens Rusland, of volgens de Russische autoriteiten in Luhansk, wordt nog gezocht naar andere slachtoffers onder het ingestorte gebouw. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken zegt intussen dat de bemiddeling van de VS tussen Rusland en Oekraïne stilaan uitgeput is. Sinds de VS en Israël een oorlog tegen Iran zijn begonnen, zijn er nauwelijks nog pogingen geweest van de Amerikanen om tot een akkoord te komen over Oekraïne. Sport. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e rit gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, waarbij ook Jasper Stuyven en Toon Aerts zaten. Stuyven werd derde, Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. En Emma Plasgaard heeft brons gehaald op het EK zeilen in Kroatië. Het is de derde keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Plasgaard werd al 2 keer eerder wereldkampioen. Het weer vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het aan de kust wel wat af. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. We begonnen met de geïnterneerde die gisteren tijdens een begeleide fietstocht kon ontsnappen. Hij is vanmiddag opgepakt in Hasselt. Zijn uitgaansvergunningen zullen mogelijk ingetrokken worden. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Reassembling, dat is opnieuw samenstellen en opnieuw samenkomen. Dat doet Bozar in seizoen 26-27 met William Kentridge als grand invité. Maar ook met portretartiesten Janine de Beek, Pavel Kolesnikov, Anna Torvalds-Dottier en Jay Lynn. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
11: We staan voor een zomers weekend. Wie weet bent u al helemaal klaar om aan die klusjes te beginnen, of geniet u nu al van een welverdiend zomers aperitief. Kijk, dit is muziek die nu perfect past bij zo'n zonovergoten dag. Haal die zonnecrème maar boven, of zoek misschien toch een beetje schaduw op. Net zoals deze faun in Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy.

Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.

Het blijft een van mijn persoonlijke favorieten, maar het staat toch nooit of amper in de Clara Top 100. Ja, ik vind het sensuele, zwoele en bezwerende muziek, deze Prélude à l'après-midi d'un faune van Claude Debussy, in deze opname met de Berliner Philharmoniker en dirigent Simon Rattle. En als dit al sensuele muziek was, wat moeten we dan zeggen van deze René Fleming?

De wals van Musetta in La Bohème van Giacomo Puccini. Ze is op zwier met een oude, rijke man. Ze passeert ook het café waar al haar vrienden zijn. Ze steelt daar de show. Iedereen kijkt toe hoe ze met die oude man optrekt. En dat doet ze natuurlijk allemaal om de aandacht naar zich toe te trekken en vooral ook om de man van wie ze echt houdt jaloers te maken. En dat plannetje lijkt ook wel te lukken dankzij die Quando Men Vo. Hier met sopraan René Fleming en London Philharmonic Orchestra en dirigent Charles McCarris. De Munt, het operahuis in Brussel, sluit het operaseizoen ook af met een andere opera van Puccini. Dat is Tosca, die productie kan u bekijken vanaf 17 juni. Maar ze werken wel ondertussen met een wachtlijst, dus digitaal aanschuiven op die wachtlijst is wel de boodschap. Dit is een nieuwe cd, het Trio Moreau, met kamermuziek van Franz Schubert.

0: Zo eindigt dat eerste pianotrio van Franz Schubert in die gloednieuwe opname van Trio Moreau.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Zelfs in de moeilijkste tijd van mijn leven schreef ik serene en zorgeloze muziek. Dat zei Mario Castelnuovo Tedesco over zijn eerste gitaarconcerto. Dan zitten we rond eind jaren 30 van de vorige eeuw. Best wel een moeilijke periode voor Europa in het geval van Castelnuovo Tedesco rukt het fascisme in zijn thuisland Italië op. En hij voelt de bui hangen en denkt, ja, ik moet hier weg. Ik moet emigreren, ik moet naar Amerika. Een land met toch enigszins wat toekomstperspectief. Hij viert voor het laatst kerstmis in Firenze. Met zijn goede vriend doet hij dat. Gitarist ook Andres Segovia, toch echt wel een grote gitaarvirtuoos uit de vorige eeuw. Het waren goede vrienden, ze hadden elkaar een paar jaar voordien al ontmoet op een festival in Venetië. En Segovia bleef maar aan Castelnuovo Tedesco zijn oren zagen om voor hem een gitaarconcerto te componeren. Maar dat zag de componist toch niet meteen zitten. De politieke crisis in Italië had toch echt wel ingehakt op zijn gemoedsrust, op zijn emoties. Hij had ook al een tijdje geen noot meer op papier gezet. Hij zat wat in een persoonlijke, maar ook creatieve impasse. Maar Segovia troostte hem op dat kerstdiner. Het drukte hem echt op het hart om hoopvol te blijven, om te geloven in de wereld en vooral ook toch een beetje te geloven in zijn eigen kracht als componist. Castelnuovo Tedesco was zo geëmotioneerd geraakt door de woorden van Segovia. Hij was zo getroost door dat moment dat ze toch samen aan dat eerste deel van dat gitaarconcerto werkten. En later zou hij dan de twee andere delen opsturen aan het adres van Segovia. Dat eerste gitaarconcerto zou meteen ook het laatste werk zijn dat Castelnuovo Tedesco in Italië componeerde, vlak voor hij effectief naar Amerika emigreerde. Pepe Romero, solist in dat eerste gitaarconcerto met Academy of St. Martin in the Fields en dirigent Sir Neville Mariner.

Pepe Romero en Academy of St. Martin in the Fields en dirigent Neville Marriner in het eerste gitaarconcerto van Mario Castelnuovo Tedesco. Eenmaal in Amerika trok hij nogal snel naar Los Angeles om daar de filmindustrie beter te leren kennen, Mario Castelnuovo Tedesco. Hij had ook een compositieklas en het was niet zo verbazingwekkend dat hij ook een aantal grote toekomstige filmcomponisten zou aantrekken, zoals Elmer Bernstein, Henry Mancini, en hij zou ook lesgeven aan de jonge John Williams. Bij zomerse temperaturen hoort ook zomernieuws en Lee Steppe heeft een verrassing van formaat voor deze zomervakantie. Straks na het nieuws van 6 uur komt u dat allemaal te weten in So What. Maak er nog een mooie avond van en geniet van uw weekend.

0: Van Peter Benoit tot FC Bergman. Vanaf september viert Opera Ballet Vlaanderen de kracht van hier, à la Flamande. Met klassiekers als La Traviata en The Sleeping Beauty en maar liefst 5 wereldcreaties van eigen bodem. In Antwerpen, Gent, Brugge en op tour. Alle info via operaballet.be. Samen met Clara.
1: Censuren. Goedenavond, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De voortvluchtige geïnterneerde is opgepakt in Hasselt. De scholen krijgen wat extra tijd om de nieuwe regels rond examenperiodes uit te voeren. En ons land is definitief veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid in koloniaal Congo. In Hasselt is de man opgepakt die geïnterneerd was in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen en gisteren weggevlucht was tijdens een begeleide fietstocht. Vanmiddag werd hij opgemerkt in een park in Hasselt, zegt Christophe Aerts van het parket.
2: Het is de politie van Limburg, regio Hoofdstad, die rond omstreeks 2 uur vanmiddag een melding heeft gekregen van iemand die de 44-jarige man had herkend op basis van de verspreide foto's. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse gegaan, heeft dat inderdaad ook dezelfde vaststelling gedaan en heeft de man dan zonder verdere incidenten kunnen arresteren. En hij zal nu zo snel mogelijk worden overgebracht naar het FPC Antwerpen.
1: De man was eerst in Gent geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. Nadat hij daar een verpleegkundige had aangevallen, is hij overgeplaatst naar Antwerpen. Het parket gaat nu aan de rechter vragen om zijn uitgaansvergunningen in te trekken. Vlaams minister van Onderwijs, Zoal Demir, komt voor een deel tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Die hadden onder meer laten horen dat ze te weinig tijd kregen om de nieuwe regels rond examens en klassenraden op een goede manier te organiseren. Brigitte Vermeers, wat heeft de minister nu beslist?
3: Er komt een gedoogjaar, dat wil zeggen dat de onderwijsadministratie volgend schooljaar niet meteen streng zal optreden als die examenperiodes nog niet helemaal zijn zoals het moet. Want de scholen krijgen voor de organisatie van die examens en klassenraden nog maar 50 halve dagen in plaats van de 60 nu. Op die manier wil de minister vermijden dat er te veel lestijd verloren gaat en dat leerlingen soms al weken voor de vakantie thuis zitten. Scholen krijgen nu dus een jaar om dat zo goed mogelijk te organiseren.
1: Dankjewel, Brigitte. Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de hulpvloot die naar Gaza wou varen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten met geweld van hun schip gehaald en in een Israëlische gevangenis gezet. De Antwerpse deelnemer Julien Cabral heeft gemengde gevoelens bij zijn terugkeer in ons land.
4: Natuurlijk, ik ben blij dat ik de collega's zie, familie en vrienden zie die mij gesteund hebben. Maar heel kwaad dat we er niet geraakt zijn, natuurlijk wel. Want dat vergroot de kritiek misschien van het levert niks op, het brengt niks uit, wat dat niet waar is. Hè. Ik wil wijzen op Soumout, vooral in onze globale Soumout, flotilla. Soumout wil zeggen perseverance, doorzetten, blijven gaan.
1: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over zogenoemde métissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Destijds zijn ze weggehaald en in weeshuizen ondergebracht of bij families in België. Na een lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. Jacqui Hoegebeur van de Belgische Vereniging van Métissen reageert verheugd.
5: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel veel onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen, terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie hoe je dan in het leven staat, hè?
1: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt daar getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is, maar de kans zou klein zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Daar zijn er naar schatting 750 besmettingen vastgesteld en 177 overlijdens. Ebola is een infectie die zware koorts en bloedingen veroorzaakt en ook vaak dodelijk is. In dit geval gaat het om een zeldzame variant waar geen vaccin tegen bestaat. Het risico op een wereldwijde epidemie is wel laag. Op een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Zweden zijn de plooien weer even glad gestreken tussen de Verenigde Staten en de Europese lidstaten. De Amerikaanse minister Rubio was voor zijn aankomst erg scherp voor Europa, omdat Europa de VS niet steunt in de oorlog met Iran. Jens Fransen, in Helsingborg is de rust in de alliantie nu teruggekeerd.
6: Daar lijkt het wel op. Er is blijkbaar een andere Marco Rubio voor de Amerikaanse camera's voor hij vertrekt. En een Marco Rubio die hier dan toekomt in Zweden in de zaal. Dat zegt toch onze minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Prevost.
7: Binnen de vergaderingszaal was Marco Rubio rustig, positief.
6: Meegeven nog, deze bijeenkomst moet de NAVO-top in Turkije van deze zomer voorbereiden. En ons land spendeert nu wel 2% van alle inkomsten aan defensie, maar het zal niets extra doen, terwijl dat eigenlijk wel moet. Ik vroeg aan NAVO-secretaris Mark Rutte wat hij daarvan vindt.
8: You want me to do it in Dutch or in English?
9: Yes, please, in Dutch.
8: In Dutch. Laat me eerst zeggen dat ik onder de indruk ben wat België gedaan heeft. Ik kan me heel goed voorstellen dat België zegt even uitrusten, moet dat geld ook uitgeven, we moeten de defensie-industrie op base ontwikkelen. Maar wat ik terughoor is dat er een absoluut commitment is aan de afspraken in Den Haag.
6: Een milde Mark Rutte dus.
1: Dankjewel, Jens. Volgens Rusland zijn 6 studenten gedood bij een Oekraïense aanval op een studentenresidentie in Luhansk. Dat ligt in een deel van Oekraïne dat door Rusland wordt bezet. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Intussen zegt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken wel dat de VS nauwelijks nog pogingen doet voor vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne sinds de start van de oorlog tegen Iran. Emma Plasgaard heeft brons gehaald op het EK zeilen in Kroatië. Het is de derde keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Ze werd eerder al wel 2 keer wereldkampioen. En de Italiaan Bettiol heeft de 13e rit gewonnen in de Ronde van Italië. Hij bleef over uit een kopgroep van 15, met daarin ook Jasper Stuyven en Toon Aerts. Stuyven werd derde en Aerts 13e. De Portugees Eulalio blijft leider. Het weer na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer, blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. We begonnen het nieuws met de geïnterneerde die gisteren kon ontsnappen tijdens een begeleide fietstocht met het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Vanmiddag is hij opgepakt nadat hij herkend was in Hasselt. Zijn uitgaansvergunningen zullen mogelijk worden ingetrokken. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Beleef de muziek van de reeks Outlander live op zondag 21 februari in Antwerpen. Een ensemble van topmuzikanten en vocalisten brengt een filmische voorstelling die u midden in de Highlands katapulteert. Outlander in Concert, Echoes Through the Highlands. Op 21 februari in Koningin Elisabethzaal. Tickets via greenhousetalent.com. Samen met Clara. So what? Met Lies Steppen. What? Welkom, daar zijn we weer met alweer een nieuwe So What. En er ligt hier heel wat moois klaar. Maar eerst even dag zeggen. Dag Guy, hoe is het?
11: Dag Lies, goed. Ja, vrijdagavond, 2 uur bezig zijn met muziek. Ik ben er helemaal klaar voor.
10: Ik ook. En het is mooi wat we gaan doen. We zijn er eigenlijk een beetje als de kippen bij. En dat is ook helemaal oké. Want er valt niet aan te ontkomen. Volgende week dinsdag, 26 mei, zou jazz-trompetist Miles Davis 100 jaar geworden zijn. Zo'n centennial, zoals dat heet, dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Miles is all over the place. Je hebt ook al een lezing gegeven, er zijn specials. Voilà, wij trappen met Miles het weekend af vandaag.
11: Soms kan je er niet omheen, je moet gewoon mee. En ik denk in het geval van Miles, niets doen zou gewoon een doodzonde zijn, ja.
10: Ja, en misschien is dit dan ook het moment om toch even iets te verklappen, want wij gaan ook iets doen met die Prince of Darkness. Het is te zeggen, op Clara is er nu, wij gaan er uiteraard wat aandacht aan besteden en nog een aantal andere programma's, maar Miles verdient dat helemaal om in de diepte te gaan en dat gaan we doen deze zomer. We nemen Miles Davis gewoon mee een zomerlang elke zaterdag namiddag van 5 tot 6 gaan we in zijn legacy duiken, in de smeuïge verhalen die erbij horen, met muzikanten praten, met mensen die van ver of dichtbij daar wel iets fijns over te melden hebben. En jij komt ook meedoen.
11: Dat klopt, ja. Ik kom hier en daar wat extra informatie voorzien en meepraten over die toch wel onwaarschijnlijk fascinerende figuur. En ik zeg ook bewust figuur, want het was niet zomaar een artiest of een muzikant, maar echt wel een personage dat onvergetelijk is in deze mooie jazzgeschiedenis.
10: Ja, ja, een badass was het ook, een sloeber. We gaan er geen heilige van maken, maar we gaan vooral ook zijn legacy en de muziek eren en zorgen dat u in het beste geval nog meer van zijn muziek kan gaan houden. Dat is ook zo bijzonder aan Miles, hè, Guy, dat iedereen zich daar wel iets bij kan voorstellen. Het personage natuurlijk, de skibril, Miami Vice, die raspende stem. Als iemand iets zegt wat Miles gezegd heeft, dan doe je er al meteen die raspende stem bij. Hij was een rockster, hè. Iedereen kent hem gewoon. Aan zijn voornaam alleen al heb je genoeg, dat zegt het eigenlijk ook al, Miles. Het was een unieke figuur, maar wat hem echt het meeste typeert misschien, is dat hij een ongelooflijke chameleon en een vernieuwer was.
11: Ik denk dat dat echt wel de rode draad is. Het was iemand die zich begon te vervelen zodra dingen begonnen te stagneren. Hij wilde altijd vooruit, hij wilde niet terugkijken. Hij heeft heel vaak gezegd van, dat heb ik al gedaan, ik wil nu iets anders. En dat heeft hij ook gedaan en ik denk dat hij daardoor een van de belangrijkste vernieuwers geweest is van de jazz. Misschien wel de meest invloedrijke, omdat hij om de 4-5 jaar eigenlijk de aanstoker was of iets nieuws liet horen dat decennia jazz heeft beïnvloed en ook buiten de jazz en zoveel generaties muzikanten. Ja.
10: En hij had dan ook nog het talent om voor dat nieuwe ding dat hij voor ogen had de allerbeste muzikanten samen te zoeken en die achteraf, nadat Miles een beetje had opgewarmd en met hen iets had opgebouwd, dan gingen die weer hun eigen weg en dat werden eigenlijk heel vaak gewoon grote iconen in de jazz. Dus als een soort van talentscout heeft hij ook een heel belangrijke functie gehad.
11: Ongetwijfeld. Het was eigenlijk, de omgeving van Miles was eigenlijk een soort van ecosysteem. Hij koos zijn mensen heel zorgvuldig, ook al waren het heel vaak minder bekende mensen, maar hij had een zesde zintuig, denk ik. Hij wist gewoon, die past in mijn systeem, dat is iemand waar ik op kan rekenen, of dat is ook iemand met een heel grote toekomst of potentieel. En het is echt onwaarschijnlijk hoeveel belangrijke muzikanten bij hem eigenlijk groot geworden zijn.
10: Ja, maar eigenlijk is hij begonnen in de bebop. Toen trok hij naar New York. En hij zag daar Charlie Parker en Dizzy Gillespie spelen en hij was gewoon ongelooflijk geïntrigeerd. Hij was naar New York gekomen om jazz te studeren, maar 's nachts zat hij in de clubs.
11: In de clubs, waar het gebeurde, ja. Een paar jaar daarvoor zat nog iedereen in de danszalen bij de swingbands. Bebop heeft ervoor gezorgd dat alles ondergronds ging, naar de clubs, naar de kelders. Muziek die heel virtuoos en heel heftig was en Hij heeft daar meegedaan, maar hij voelde dadelijk ook wel dat hij anders was. En ik denk wel dat we ook niet mogen onderschatten hoe bepalend dat eigenlijk geweest is voor alles dat volgde. Want voor een groot stuk is zijn carrière eigenlijk een soort van reactie op heel die virtuositeit en die techniek van de bebop. En hij heeft een ander pad gekozen en dat was echt heel mooi.
10: Laat ons daar dan mee beginnen. Daar gaan we naar luisteren. We gaan naar 26 november 1945. Charlie Parker nam een van zijn grote klassiekers op, Coco. En dit was met Dizzy op trompet en Curly Russell op bas en Max Roach achter de drums.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
0: Clara, live.

0: En wat we hier hoorden, dat was zo'n prachtige oude shellac-plaat, zoals er hier vroeger, vandaag niet meer denk ik, in de kelders stapels te vinden waren. En we hoorden Miles Davis op trompet, ook dit was opgenomen in november 1945. En je krijgt meteen een andere sound. Die piepjonge Miles Davis, die s'nachts in die clubs gefascineerd naar die muziek zat te luisteren, hier deed hij gewoon mee. Hij was 19 jaar en hij deed het toen al op zijn eigen manier, want het klonk wel anders dan wat we daarvoor hoorden. Het was geen notenfreak, hè. Dizzy Gillespie, dat is echt de acrobatie, dat zijn veel snelle noten. En Miles die had een andere aanpak, hij kiest voor een beetje een ander register, hij was geen highblower, hij kiest voor een lager tempo en dat maakt dat hij meteen opvalt, Guy.
1: Zeker in die periode, je hoorde het net ook in het stuk, het Now's the Time, Charlie Parker speelt daar ook een stuk meer ingetogen dan hij vaak deed. Maar toch heb je daar die versieringen en die franjes en die glijdende noten. Bij Miles is het eigenlijk allemaal heel droog, heel gezapig bijna. Het sleept een beetje. En dat blijft eigenlijk een beetje een rode draad wel heel vaak. Ja,
0: een soort van abstracte esthetiek of zo die hij altijd meegenomen heeft.

0: heeft heel uitgepuurd en gestileerd eigenlijk. Hè? Ja. Het is ook een hele bekende uitspraak van hem. Don't play what's there, play what's not there. Dus speel niet alleen gewoon, maar laat de stilte ook voor zich spreken. De stilte tussen de noten.
1: Ja, en ik denk dat hij echt wilde vermijden om clichés te spelen. Hij eist toen ook van zijn muzikanten dat ze verder dachten, dat ze voorbij de voor de hand liggende dingen gingen kijken. En dat is hem heel vaak ook gelukt natuurlijk.
0: Ja. Die vriendschap met Charlie Parker, dat was heel mooi natuurlijk. Dat was een kickstart van zijn carrière. Het leverde hem ook een knoert van een heroïneverslaving op, met alle problemen die daar dan weer bij horen. Maar hij wilde de muziek op zijn manier doen en Miles was cool en zo moest zijn muziek dus ook gaan klinken.
1: Ja, inderdaad. En dan maken we zo een bruggetje natuurlijk naar The Birth of the Cool. Want in die periode, 1949-1950, heeft hij een zeer intense samenwerking met een componist, arrangeur, met de naam Gil Evans.
0: En dat is dan ook wel belangrijk. Met die man zou hij vaak en lang samenwerken, hè?
1: Ja, dus dat is iets dat door de jaren heen nog zal terugkomen. En ze hebben zelfs een heel intense periode, ongeveer een 8 à 10 jaar later.
0: Hij moet een speciaal talent gehad hebben dat Miles hem niet beu werd.
1: Inderdaad, ja. Miles had er heel veel respect voor, blijkbaar. Hij vond dat Gil Evans een van de allergrootste arrangeurs en componisten was. En hij zal er zeker zijn redenen voor gehad hebben. Want
0: het was
1: Miles,
0: een beetje een opportunist, hè?
1: Hij kon wel zo'n beetje mensen een beetje gebruiken en dergelijke dingen. Maar in ieder geval, ja, het zijn heel fascinerende sessies, omdat we kunnen hier nu niet alles laten horen van die tijd, maar het was echt een contrast. De texturen werden een pak zachter, het tempo ging omlaag. Je krijgt een nonet te horen dat eigenlijk even elegant klinkt als een groot orkest.
0: Met ook bijzondere instrumenten, hè, in de bezetting.
1: Ja. Je krijgt daar plots horen, tuba, trombones, wat eigenlijk toch best ongebruikelijk was in die periode. En er zitten daar echt toen al een paar muzikanten in zijn entourage die zouden uitgroeien tot dat grote kleppers zoals Gary Mulligan, Lee Konitz, John Lewis van het Modern Jazz Quartet en nog enkele anderen.
0: Ja, dus toen was de toon gezet. Dat zou je blijven doen. Goed volk rond hem verzamelen en hen laten schitteren. We gaan luisteren naar Birth of the Cool. Publicity werd opgenomen tijdens die eerste sessie van dat nonet. Het zijn eigenlijk verschillende sessies die verzameld werden op die plaat. In een arrangement van Gil Evans dus. En dit werd geschreven door Cleo Henry. Maar dat was de naam van de moeder van Miles. En daar zal hij ook wel weer zo'n reden, zo'n typisch Miles-achtige reden voor gehad hebben.
1: Klopt, ja. Hij wilde die song niet laten registreren bij de muziekuitgever waar hij zelf bij was aangesloten. Dus heeft hij het maar op de naam van zijn moeder gedaan. Het is trouwens de enige keer ooit dat hij dat heeft gedaan met haar.
0: Toch maar eens weer het bewijs dat Miles een sloeper was.

0: En hier zijn we meteen al een jaar of vijf verder. Arrogan, een compositie van Sonny Rollins. En dit was Miles met Sonny Rollins op tenor sax, Horace Silver op piano, Percy Heath op bas en Kenny Clarke op drums. En die vernieuwing bij Miles die kwam vaak zo om de vijf jaar ongeveer. Dan was hij de dingen beu en dan sloeg je een nieuwe richting in. Er was veel gebeurd ook in die jaren die verstreken waren. Een trip naar Frankrijk, wat toch ook een hele expeditie was in die jaren. En een heroïneverslaving. Begin jaren 50 is dus niet een makkelijke periode voor Miles. Hij kikt af bij zijn vader. Daar bestaan, dat is allemaal mooi beschreven in zijn autobiografie, hoe hij daar in een tuinhuis opgesloten wordt enzovoort. En dat is misschien wel goed om even mee te geven. Miles kwam niet uit een arm milieu. Hè. Zijn papa was een tandarts. Hè.
1: Ja, dat klopt. Hij kwam eigenlijk uit de hogere middenklasse, zoals dat dan heet zeker. En de familie bezitte blijkbaar ook heel wat grond. Dus we hebben vaak zo'n beeld van zwarte muzikanten dat ze, zoals de blueslegendes, komen van de armoede of dergelijke. Maar dat was dus niet het geval, want hij mocht ook gaan studeren aan Juilliard. En dat is ook niet zomaar weggelegd voor een eender welk arme luiskind of zo.
0: Ja, er zou wel huiselijk geweld geweest zijn. Zijn papa had losse handjes naar het schijn, dus het was niet al roze geur en maneschijn.
1: Helaas komen zo'n dingen niet vaak uit het niets, denk ik. Hè. Dus het... Het zal een soort van aangeleerd gedrag zijn, vrees ik.
0: Ja, ja, want Miles die kwam terug. Ik ging zeggen, Miles slaat terug. En dat was helaas ook van toepassing. Dat hoorde ook tot zijn woordenschat. We zullen er in de zomer uitgebreid op terugkomen. Hij komt terug, Miles. En rond 1954 is hij een van de architecten van de hardbop. Die nieuwe stroming die hij weer mee in gang zet. En moeten we even uitleggen waar dat voor staat, Guy? Dat is zo potige jazz hè, die vooruit gaat, hè?
1: Ja, het woord hardbop suggereert dat allemaal heel, heel hard en heftig is. Maar eigenlijk is het minder heftig dan de bebop vaak. Het is vaak wel een potige sound, maar het is wat organischer, wat soulvoller.
0: Minder zenuwachtig en opgefokt.
1: Ja, het is meer een groove, meer blues, meer gospel. Maar het is allemaal... het swingt gewoon lekker. En het is niet allemaal alsof ze op speed zitten te spelen of dergelijke dingen.
0: Ja. En in die periode was Miles Davis ook zot van de stijl van Ahmad Jamal. En die was ook heel erg sober en uitgepuurd. Mm-hmm. Dus die vonden elkaar. Er werd over hem gepraat ook. Natuurlijk, dat ging rond. Wat had hij allemaal uitgesproken? Dat hij moest zijn reputatie oppoetsen. En zo gezegd, zo gedaan. Hij maakt zijn grote comeback op Newport Festival in 1955. En daar scoort hij met Round Midnight. En we gaan hier luisteren naar een versie die hij daarna in de studio van dat nummer opnam.
1: Ja, en dat is denk ik echt wel een van de klassieke voorbeelden van de Miles sound. Hij gebruikt daar zo die bekende damper, de Harmon Mute. En wat je hier hoort is eigenlijk niet meer een artiest die op een podium lijkt te staan, maar eigenlijk gewoon een artiest die de slaapkamer is binnengekomen. Zoals hij hier speelt, vlak bij de micro, klinkt het eigenlijk alsof die trompet vlak aan je oor staat. Het is heel intiem. En dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van hoe dat hij met beperkte middelen of met een minimum aan noten...
0: Een ingetogen stijl eigenlijk.
1: Ja, echt een heel een wereld van expressie kon oproepen. Het ging over emotie en niet over virtuositeit.
0: En dan toch even erbij zeggen welke nieuwe band hij voor die gelegenheid rond zich verzameld had. John Coltrane deed mee op tenor sax, Red Garland op piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Een band die kon knallen, maar dus ook zalven, al waar Miles behoefte aan had.

0: We zijn in mei 1956. Dit was For It Working with the Miles Davis Quintet. En die plaat, of die vier platen, daar hoort een heel verhaal bij. Maar wie heeft dat nog van ons te goed in de zomer? Het was eigenlijk weer een manier van Miles Davis om de platenfirma een loer te draaien en te snel af te zijn. Maar wat ons vooral bijblijft, is dat daar ongelooflijk goede platen uit voortgekomen zijn. We zitten hier midden in een gouden creatieve periode voor Miles. De creativiteit die was niet te stuiten gewoon. En de samenwerking met John Coltrane, ook mooi hier dat hij net ook 100 jaar zou worden dit jaar. En toch waren het ook, ja, zowel qua muziek als al de rest, denk ik, twee totaal tegenovergestelde persoonlijkheden.
1: Ja, Miles was zelfzeker, hij was agressief, hij was arrogant op het manier ook. Hij wist heel goed wat hij wilde en niet wilde. En Coltrane was eigenlijk de eeuwige twijfelaar, de zoeker. Veel meer bescheiden. Ze zetten zichzelf nooit op de voorgrond. Dus wat dat betreft al een heel ander figuur. En ze hebben ook een speciale geschiedenis natuurlijk. In 1957 heeft Miles Coltrane buiten gegooid, omdat hij eigenlijk onberekenbaar was. Coltrane had toen een heroïneverslaving. Dus hij heeft vaarwel gezegd. Coltrane is dan in de leer gegaan bij Monk voor het periode, maar is dan toch mogen terugkomen bij Miles. Ik denk dat Miles wel het gevoel had van, ja, die kerel, als hij zijn zaakjes op orde heeft, dan wil ik hem absoluut terug hebben. Dus dat is ook wel een heel bijzonder hoofdstukje tussen die twee.
0: Ja. Iets wat we zeker niet mogen skippen vandaag is ook dat Miles die band heeft met Parijs. Hij voelt zich goed in Parijs. Er zijn mooie vrouwen in Parijs, dat weten we allemaal. Miles wist dat ook te appreciëren. En hij ging daar terug naartoe om muziek te maken voor de klassieker van Louis Malle, Ascenseur pour l'échafaud, in 1957. Dat werd een fantastische soundtrack en ook meteen een soort van referentie voor latere film noir. Het werd gewoon een beetje van, zo doe je die dingen. Miles had de toon gezet. En eigenlijk ging het er allemaal heel intuïtief aan toe. Heel typisch Miles, weinig voorbereiding, wat cryptische vage instructies, een band met Franse en Amerikaanse muzikanten. En dat werd de ultieme mood, muziek die absoluut tijdloos gebleken is en waar we vandaag gewoon nog heel erg van genieten. Miles met Barney Whelan, René Urtregé, Pierre Michelot en Kenny.

0: Miles Stones, muziek uit 1958 met Coltrane hier opnieuw aan boord in die band van Miles Davis. Dit was het quintet plus een extra man, Cannibal Adderley. En eigenlijk kunnen we zeggen dat dit al een stap op weg was naar Kind of Blue. En Kind of Blue is natuurlijk de jazz classic, het meesterwerk dat misschien wel een van de allerbekendste jazzalbums ooit geworden is. Mag ik dat zeggen zonder overdrijven?
1: Ik denk dat je zelfs mag zeggen dat dat het meest bekende jazzalbum ooit is, ja, denk ik wel.
0: Ja, dus Miles was op dit moment al in de weer met modale jazz. Dat wil zeggen, als we het kort uitleggen, dat niet de akkoorden, die opgefokte snelle reeksen van akkoorden, meer centraal staan zoals dat in de bebop wel het geval was, maar een toonladder, een modus. Er was veel meer ruimte voor de solist en een jaar later zou je dat dus perfectioneren en iedereen zou ervan houden, want dat werd dus Kind of Blue. Maar hij maakte eerst een zijstap naar de zogenaamde third stream, want hij wilde dat jazz en klassiek elkaar zouden ontmoeten en daar slaagt hij ook wonderwel in en natuurlijk opnieuw met de hulp van Gil Evans. Ze zouden lang en veel samenwerken en dit is daar meteen weer zo een mooi voorbeeld van.
1: Ja, ze hebben wel een paar klassiekers gemaakt, denk ik. Inderdaad, jazz en klassiek bij elkaar brengen, maar dan niet het ene op het andere plakken of jazz spelen met klassieke instrumenten. Ze wilden echt een soort van fusie van de twee, waarbij dat de orchestratie eigenlijk zorgt voor atmosfeer, voor een hele coherente sound. De ritme en de improvisatie van de jazz worden eigenlijk dan gekoppeld aan textuur en compositie en ruimte. En ja, daar ontstaat dan een wonderlijke wereld. Het is echt bij momenten supermooie muziek, waarbij zelfs op Sketches of Spain is Miles de enige solist. Maar het voelt nooit aan als een orkest plus een solist. Het is echt, die solist is deel van dat geheel. En dat is muziek die echt die is enorm majestueus. Heel lyrisch en ik vind dat echt een van de mooiere dingen die hij gedaan heeft. Ja.
0: Ja, Gil Evans was dan ook echt een krak als arrangeur en dat is ook de reden natuurlijk waarom Miles zo'n lange periode met hem samenwerkte. Het leverde legendarische platen op Miles-heid. Ik moet al een beetje lachen, want een aantal van onze gasten de komende zomer die hebben ook uit die samenwerking een aantal muziek gekozen. Dus dat is nu al iets om naar uit te kijken in onze zomerreeks over Miles. In elk geval, Gil Evans en Miles Davis maakten Miles-heid, Porgy en Bess en ook deze Sketches of Spain. Wij gaan luisteren naar Concierto de Aranjuez. Dat werd oorspronkelijk geschreven voor klassieke gitaar. Maar hier horen we Miles Davis op bugel en dat klinkt nog altijd wondermooi. Het werd oorspronkelijk geschreven door Joaquin Rodrigo, maar die versie van Miles die vond dat maar niks. Wij wel en daarom laten we dat nu horen. Tot 7 uur, tot aan het nieuws. Maar wij gaan sowieso door tot 8 uur met de man, het genie, de sloeber, de badass, die op 26 mei 100 jaar zou worden. Miles Davis.

0: 7 uur een goeie avond. VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaams minister van Onderwijs, Zoual Demir, komt voor een deel tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Die hadden onder meer laten horen dat ze te weinig tijd kregen om de nieuwe regels rond examens en klassenraden op een goede manier te organiseren. Brigitte Vermeers.
1: Ja, dat wil zeggen dat de onderwijsadministratie volgend schooljaar niet meteen streng zal optreden als die examenperiodes nog niet helemaal zijn zoals het moet. Want de scholen krijgen voor de organisatie van die examens en klassenraden nog maar 50 halve dagen in plaats van de 60 nu. Op die manier wil de minister vermijden dat er te veel lestijd verloren gaat en dat leerlingen soms al weken voor de vakantie thuis zitten. Scholen krijgen nu dus een jaar om dat zo goed mogelijk te organiseren.
0: Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die met bootjes hulpgoederen naar Gaza wou brengen. Samen met honderden andere vrijwilligers uit 70 landen. Maandag waren ze door Israëlische veiligheidsdiensten van het schip gehaald en in een gevangenis gezet. De Gentse deelnemer, Isha Puissant, is onder de indruk van wat hij heeft meegemaakt.
2: Ik heb wat klappen opgevangen. Niets dat niet gaat weggaan. En ik heb veel dingen naast mij zien gebeuren. Er zijn al 40 gebroken botten vastgesteld, 20 gevallen van seksueel geweld. Ik heb dingen gezien die echt niet mogelijk mogen zijn. Dus ja, dat gaat even duren om dat allemaal te plaatsen.
0: Het Hof van Cassatie heeft ons land definitief veroordeeld in een zaak van 5 slachtoffers van rassendiscriminatie in koloniaal Congo. Het gaat over de zogenoemde metissen, kinderen van een Congolese vrouw en een witte Belgische man. Zij zijn destijds weggehaald en in weeshuizen ondergebracht of bij families in België. Na lange juridische procedure is de Belgische staat nu veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid. Jackie Goegebeur van de Belgische Vereniging van Metissen reageert verheugd.
3: Het is niet alleen een doorbraak juridisch, maar het is ook een erkenning. Want heel veel onder ons hebben nogal een lastig parcours moeten volgen. En dat werd altijd gelegd bij hen, terwijl nu dat ze weten dat ze onheus onwettig behandeld geweest zijn. Dat er tegen hen een misdaad gebeurd is. En dat is een totaal andere conceptie dan hoe je dan in het leven staat, hè?
0: Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteitsgebouw in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij die droneaanval op een studentenresidentie. Maar Oekraïne zegt dat het het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt ook dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Op het EK zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar op de laatste dag was de wind volledig gedraaid.
4: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities had hebben. Dat er ook echt te vechten viel voor het goud, zeg maar.
0: Het weer. We haalden vandaag in Ukkel 25 graden en daarmee was het vandaag de eerste zomerdag van het jaar. En ook vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. De minima zakken niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
5: Verwonderd. What? So what? Met Lies Steppen. Welkom in deel 2 van deze So What over Miles Davis. Hij zou volgende dinsdag 100 jaar geworden zijn en hij was dé grote vernieuwer in de jazz zonder meer. Als Coltrane muzikant was die in de diepte ging of in de hoogte, in de spiritualiteit zouden we kunnen zeggen. En Monk iemand was die al heel vroeg zijn essentiële echte stijl vond en daar zijn heel leven aan zou trouw blijven, dan was Miles gewoon vernieuwing. Hij heeft zichzelf heruitgevonden en daarmee de muziek x aantal keer Duke Ellington noemde hem Picasso en hij wilde zichzelf niet te veel herhalen. Dus om de paar jaar kwam hij gewoon met een nieuw hoofdstuk op de proppen. Maar waren er ook constante Peters? Gil Evans hebben we daarnet al gezegd.
6: Gil Evans was iemand die eigenlijk naar Miles-normen zeker constant was. Het was een eind jaren 40, maar dan eind jaren 50, begin jaren 60 nog eens. Ik denk dat er zo eigenlijk amper nog figuren zijn geweest, maar hij had wel zo Partners in Crime, zo'n Coltrane, werd dan ook buiten gegooid om dan terug aan boord gehaald te worden. In de jaren 80 zou je bijvoorbeeld heel veel werken met zo'n Marcus Miller. Maar toch, ja, als je de carrière onder de loep neemt, ja, stoppen en het bord schoonvegen en opnieuw beginnen is eigenlijk toch wel, de favoriete modus operandi.
5: Ja. Ja, en vaak kwam die nieuwe beweging in de muziek ook wel na een persoonlijke crisis, of is dat te kort door de bocht?
6: Ik weet niet of je het altijd op elkaar kan leggen, die muzikale gebeurtenissen en die autobiografische dingen. Het is ook zo moeilijk natuurlijk. Er gebeurde in die man zijn leven zoveel. En het is ook allemaal heel goed gedocumenteerd. Van elke tournee die hij heeft gedaan, zijn reizen naar Parijs, zijn opnamesessies. Hij zat op een groot label, daar bestaan er allemaal alle bewijzen van. Ja, er gebeurde altijd wel iets. En hij had natuurlijk ook wel wat pech hier en daar. Hij had wat gezondheidsproblemen. Hij heeft aanvaringen gehad met de ordendiensten. Hij heeft ruzies gehad, meerdere huwelijken. Dus ja, het is moeilijk. Er is altijd wel iets.
5: Ja, en zo gaat het vaak. Hè? Na een persoonlijke crisis moet je jezelf een beetje heruitvinden. Mm-hmm. En dan, als je dan een muzikant bent, dan gaat dat misschien wel een beetje samen.
6: In zijn geval zeker, ja.
5: In elk geval, waar we nu aanbeland zijn, hier ging hij voor wat je noemt modale jazz. En daar zou hij heel veel succes mee oogsten.
6: Mm-hmm. Ja, en het is wel grappig, want zijn compaan Coltrane die was eigenlijk met totaal andere dingen bezig. Luister naar Giant Steps, dat uitkwam in de periode ongeveer van Kind of Blue. Dan hoor je iemand die echt die muziek volledig verticaal zit te verkennen met akkoorden en welke noten krijg ik hier bij elkaar. En Miles, ja, beïnvloed voor een stuk door de theorie van George Russell, zegt van ja, ik wil daar vanaf. Die verplichtingen, dat model. Die dwangbuis zelfs. Ik wil meer vrijheid. En hij gaat werken met toonladders, waardoor dat je veel meer vrijheid krijgt, waardoor dat je eigenlijk meer kan focussen op noten, op melodieën in plaats van akkoorden.
5: Dan zijn we er weer, hè? De stilte tussen de noten en die melodieën en die lijnen, ja, waar Miles zo onbekend, ja, stond. Hè?
6: En dat is eigenlijk wel een mooie paradox of zo, want enerzijds laten ze veel minder horen, is het allemaal zogezegd minder creatief op een bepaalde manier dan je zou kunnen denken dan de bebop. Maar toch, ja, die muzikanten krijgen veel meer vrijheid. Ze kunnen een ding doen, ze kunnen een identiteit naar voren schuiven en echt voluit gaan voor de expressie.
5: Ja, hij creëert openheid gewoon, hè, waar iedereen bij gebaat is. En deze band moest dat waarmaken. Miles, Cannonball Adderley op altsax, John Coltrane op tenorsax, Bill Evans en Wynton Kelly op één nummer dan. Op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. En we gaan So What draaien natuurlijk. De titeltrack uit Kind of Blue. Dat is één van de bekendste platen uit de jazzgeschiedenis. Dat is helemaal terecht. Een perfecte binnenstapper ook. Als je denkt van ik wil eens van jazz proeven, dan moet je zeker eens naar Kind of Blue luisteren. Hier zit spel, compositie, ruimte, verbeelding en inspiratie. Dat zit hier allemaal op één lijn. En het is gewoon heel toegankelijk. Muziek voor iedereen. En zo mag dat zijn. Niet lang hierna zou Miles alweer ongedurig worden. Dus het is niet omdat dit een enorm succes werd dat hij daarop verder zou borduren.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
2: Verzekering.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: valt toch echt op, hè, hoe tijdloos dat die muziek klinkt.
1: Ja.
0: Dat heeft hij toch wel.
1: Ja, ja, zeker, ja. De jaren 80 laten we dan even buiten beschouwing, maar alles daarvoor eigenlijk wel, ja.
0: Absoluut, ja. Dit was Old Folks op Someday My Prince Will Come. En ja, Miles die was pro-verandering, maar soms waren de veranderingen ook buiten zijn wil om natuurlijk. Want zo als bandleider moet je ook een band zien samen te houden. En deze Kind of Blue band die viel al gauw uit elkaar. Cannibal Adderley die vertrok en Coltrane deed hetzelfde na een gespannen laatste tour in het voorjaar van 1960. En ja, muzikaal was dat dan ook wel weer interessant, omdat die spanning natuurlijk ook in de muziek kroop. En je luisterde op dat moment naar een band die op ontploffen stond. En dat is muzikaal natuurlijk soms vuurwerk. Miles vond een goede vervanger in Hank Mobley, maar Coltrane kwam ook even terug. En op deze plaat hoor je iets wat later nog wel vaker zou gebeuren. Eigen stukken, maar ook popcovers of zelfs een Disney-tune hier. Maar geen vernieuwing, dat liet nog even op zich wachten. Maar Miles kennende kwam dat er sowieso aan. Niet lang daarna kwam er weer een belangrijk keerpunt in die carrière van Miles. En dat was de formatie van zijn zogenaamde Second Great Quintet. Hij moest daarvoor een aantal saxofonisten uittesten. Hij vond niet meteen de ware. Maar dan ineens was er die line-up met Wayne Shorter op tenorsax, Herbie Hancock op piano, Ron Carter op bas en een piepjonge drummer, Tony Williams, op drums. Hij was 17 jaar of zo, denk ik.
1: Toen hij begon bij Miles was het zoiets, 17, 18 jaar. En als je die opnames nu beluistert, dat is echt ongelooflijk. Die jongen die speelt daar met zo'n creativiteit en maturiteit.
0: Blijkbaar had hij ook al eerder gesolliciteerd toen hij 16 was. Mm-hmm. Dat hij wilde meespelen. En Miles zei, ja, kom nog maar een paar keer luisteren, we zullen wel zien. En het was hem toch gelukt. Maar zo heeft Miles het intertijd zelf bij Bird gedaan. Hè?
1: Natuurlijk. Hij had het geleerd natuurlijk op die manier. Maar inderdaad, ja, echt wel een weergaloze band. Ik denk dat ze een zestal of zevental studioalbums hebben gemaakt. Maar wat vooral interessant is, denk ik, is om te zien hoe dat die rollen van die muzikanten weer een beetje verschuiven. En ik denk dat zelfs deze band zo'n beetje kan gelden als een van de peetvaders van de moderne jazz of de post-bop, zoals we dat nu vaak noemen. Die ritmesectie krijgt ongemeen veel vrijheid. Het is geen free jazz, maar het neigt er soms wel naar. De band is daarvoor iets te strak nog, iets te veel compositiegericht. Maar het is wel spectaculair om te horen wat Ron Carter en Williams soms kunnen doen, terwijl dat Miles en Wayne Shorter en daar soms inzetten op repetitieve stukken en dergelijke dingen. Wat ook wel echt opvalt, dat is dat Miles het componeren vaak uit handen geeft. Het is heel vaak hier Wayne Shorter die tekent voor de composities.
0: Die had blijkbaar een boekje als ze zonder inspiratie zaten en dat lukte zo goed. Die had zo'n boekje met aantekeningen en dan speelden ze daar dingen uit en dan zei Miles op den duur, bring the book, bring the book.
1: Ja, dus dat was echt ook wel een band met een heel bijzondere affiniteit en ik denk dat je het misschien nog beter voelt op de live-opnames. Daar is die legendarische box van de Plug It Nickel, die dit jaar trouwens opnieuw is uitgebracht. Een aanrader voor iedere luisteraar. Maar ook ja, op die studioalbums hoor je ook die weelden en die onderlinge interactie heel mooi naar voren komen. Ja.
0: Hier horen we Footprints, een stuk van Wayne Shorter uit Miles Miles, hun tweede album uit 1966.

0: En ook dit is Miles Davis. En zo zijn we ineens bij een totaal ander geluid beland. Als je het mij vraagt, Guy, moeten we die vroege jazzrock, ik vind dat echt fantastisch, moeten we zo de muzikanten van Stuffers aan de tand voelen als we in de zomer hier dieper in duiken? Wat denk je? Dat is echt helemaal hun ding, hè?
1: Gewoon doen, ja, ja. Ik denk dat die jongens heel goed weten waar ze de mosterd moeten halen. En ik denk dat Fusion soms een beetje een slechte bijklank gekregen heeft. Maar dat heeft dan niet zozeer te maken met Miles, denk ik. Want die vroege platen hebben inderdaad iets wonderlijks, iets van ontdekking.
0: Fantastisch. Dit was Peaceful, een lange track waar we een stukje uit konden laten horen uit In a Silent Way. En dat is die elektrische revolutie van Miles. En midden de jaren 60 is er dat tweede grote quintet. En in 1969 staat Miles er weer met iets nieuws. In a Silent Way en daarna zo Bitches Brew volgen. En daar is zijn aanpak helemaal anders. Hij laat de muzikanten, weer nieuwe muzikanten, een nieuwe band. Hij laat ze hun ding doen. Hij laat ze lange jams spelen in de studio. En de studio wordt een instrument en hij haalt er een producer bij.
1: Inderdaad, Tio Massaro. Echt een handlanger waar hij heel intens mee heeft samengewerkt. En ja, zoals je zei, het is de studio die echt centraal komt te staan. Meer nog dan de individuele muzikanten. Ze nemen op, ze luisteren, ze knippen, ze plakken. En je krijgt eigenlijk een heel nieuwe vorm van muziek maken. En dat is echt zijn tijd ver vooruit daar, ja.
0: Zegt ook weer iets over die openheid van Miles. Hè? De mogelijkheden waren er en hij deed er wat mee. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Misschien moeten we de band toch even voorstellen. Net zijn niet de minste. En dit is zo'n mooi voorbeeld van hoe die muzikanten die met Miles speelden achteraf zelf gewoon allemaal een enorme carrière hebben uitgebouwd. Hier hoorden we Chick Corea, John McLaughlin, Dave Holland, Joe Zawinul. En die zaten dus allemaal bij Miles. En die hebben achteraf hun eigen bands opgericht en daar hoge toppen mee bereikt. Een paar jaar later wordt de muziek helemaal grootstedelijk. Miles wilde de hippe zwarte bevolking aanspreken. Hij haalde inspiratie bij funk, bij soul. James Brown was een inspiratiebron. Hij begon er een beetje als James Brown uit te zien ook.
1: Ja, hij was echt wel de hippest cat on the block, zeker weten. Ja,
0: ja, avant-garde, daar was hij ook nog altijd in geïnteresseerd. En de muziek blijft elektrisch, maar hij gaat zich heel erg op het ritme focussen. En dan komt er een plaat die On The Corner heet, met een heel opvallende hoes. En dan verdwijnt hij ineens in 1975.
1: Ja, het was al een tijdje aan de gang. Hij had wat fysieke problemen, wat medische problemen. Maar ik denk dat hij ook volledig uitgeput was. En het wordt een periode van stilte, of toch muzikaal gezien. Want achter de schermen houdt Miles zich bezig met auto's en seks en drugs.

0: Als je mij vraagt waar weer in de 80's aanbeland, Guy Peters.
1: Knal in het midden, 1986. Oh, dat is toch bijna knal in het midden. Ja,
0: ja, Tutu, hè, uit het gelijknamige album van toen. Miles was bij de bebop-revolutie in 1945 en hij bleef 30 jaar lang vernieuwend. Het is dan toch ook straf. Op dit moment zal hij bijna 60 jaar geweest zijn. En dan dacht hij van, er is hier allerlei nieuwe apparatuur waar we mee kunnen spelen in de zandbak. Laat ons daar maar wat mee doen. En Marcus Miller, die mag mij helpen.
1: Ja, de grote zonde van de jaren 80 natuurlijk. Het is niet omdat het bestaat dat je het ook moet gebruiken. Maar het strekt hem wel tot eer, vind ik, dat hij na een paar decennia innovatie misschien niet meer de grote vernieuwer is, maar toch zo slim is om op de kaart te springen en gebruik te maken van wat er voorhanden is van hedendaagse stijlen en hedendaagse middelen.
0: Hij was ook populairder dan ooit. Hij was echt een rockster in de jazz of in de muziek tout court. Hij speelde in grote volle zalen, ook in België. En hij vuurde zijn muzikanten aan. Hij was niet zozeer dezelfde virtuoos die schitterde, maar hij vuurde al die goede muzikanten aan om het beste van zichzelf te geven. In de zomer gaan we verder duiken in het werk en het leven van deze jazzgigant. Elke zaterdag zal u op Clara vanaf 5 uur een uur horen, waar we telkens zo een soort van hoofdstuk van de man gaan aankaarten met een fijne gast erbij, met ook Guy Peters erbij. Ik kijk er nu al heel erg naar uit. Het wordt hopelijk ook een podcast, dus ik hoop dat u ons weet te vinden. Maar misschien is het wel een fijn moment, Guy, om ook even een oproep te doen aan onze luisteraars. Want misschien zijn er wel mensen bij die Miles live hebben zien spelen, of die heel specifieke herinneringen hebben, of anekdotes met Miles, of een verhaal dat wij misschien nog niet kennen. Laat dat ons weten. U kan ons inspireren en zo maken we dat programma ook een beetje samen. Dus als u iets heeft wat u graag met ons wilt delen, wat dan nog liefst met Miles Davis te maken heeft, stuur maar een berichtje in de Clara-app. Dan weten we u te vinden. Voilà. Zullen we als slot een lans breken voor de muziek die na de dood van Miles Davis nog verschenen is, zoals de machtige Bootleg Series. Want ja, alles wat hij deed is goed gedocumenteerd, maar dan komen er toch weer van die parels bovendrijven.
1: Het is met heel veel muzikanten zo deze dagen, die overleden zijn, maar die dan toch nog blijven opduiken in releases. Ik denk dat Miles bij leven minstens 60, 70 albums heeft gemaakt, studioalbums. Dan talen we natuurlijk al die live dingen en andere soundtracks en dergelijke niet mee. Maar inderdaad, die Bootleg Series is absoluut de moeite. Het verzamelt live muziek uit zijn ganse carrière. En ja, ik wilde toch dat eerste volume eruit pikken, omdat het toch wel heel bijzonder is. Het is muziek uit 1967 met dat Second Great Quintet. En het is opgenomen in Antwerpen. Door de VRT, jawel.
0: Kijk, dat is belangrijk werk wat wij doen. Als wij erop uittrekken met die grote camion om opnames te maken, je ziet zoveel jaar later, dan loont zich dat. We gaan luisteren naar No Blues van een band op de piek van zijn kunnen. En dat was het voor vandaag, maar er komt dus nog veel meer Miles aan in de zomer. Christophe heeft straks een opname voor u van op Lunalia van een paar weken geleden. Geniet ervan. Hij neemt u mee naar de Predikerenkerk in Mechelen. Dat is een hele fijne plek. Mooie avond verder op Clara. Hier komt No Blues. En dank u wel, Guy Peters. Dit smaakt naar meer voor de zomer.
1: Graag gedaan.

0: 8 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. En omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen. Een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteit in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie eerder vandaag. Maar Oekraïne zegt dat het het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Aaron Lucas haar werk voorlopig zal overnemen. En op het Europees kampioenschap zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar de wind was de laatste dag volledig gedraaid.
1: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities gehad hebben. Dat er ook echt te vechten viel voor het goud, zeg maar.
0: En het weer bij ons nog. Na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer, blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen vannacht niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Maar door een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal ook zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
2: Blijf verwonderd.
3: Eén, twee, drie. Eén, twee, drie.
2: Clara in concert met Christophe Louis.
4: Goedenavond bij een toch wel bijzondere Clara in concert. En dat heeft alles te maken met de muziek. Tijdens het festival Lunalia in Mechelen was er op 1 mei, de dag van de arbeid, dit levendige concert met Musica Temprana. Musica Temprana is een ensemble voor oude muziek uit Nederland en gespecialiseerd in vroege muziek uit Latijns-Amerika. Muziek uit de koloniale periode waarin Europese barok, inheemse tradities en Afrikaanse invloeden mooi samenkomen. Dat is ook het muzikale recept voor vanavond. Muziek uit de Codex Trujillo del Peru, samengesteld door bisschop Baltasar Martínez Compañón. En die man die reisde rond in het Peru van de 18e eeuw, noteerde de muziek die hij op die reizen hoorde. Het is geen officiële kerkmuziek of hofmuziek, wel muziek van de straat. Muziek met dansen en liederen uit het dagelijks leven van toch wel een heel gemengde koloniale samenleving. We krijgen dus tonadas en bailes en cachuas te horen. En de titels spreken vaak al voor zich. Cachua al nacimiento, el gallinacito, el congo, baila de danzantes, la despedida en el palomo, om er maar een paar te noemen. Het is muziek waarop het moeilijk stilzitten is met de klank van de viool, de harp, de contrabas, de blokfluit en de barokgitaar en ook percussie. Onder de bezielde leiding van Adrian Rodriguez van der Spoel, die ook meezingt en dat op zijn barokgitaar meespeelt. Verder sopraan Lina Lopez, mezzo Luciana Cueto, Tenoren Alvaro Pintolion en Gabriel Aquilera Valdebenito en violisten Monica Weisman en Luca Rizzello. Harpos van Manuel Bilas en de blokfluit van Andres Locatelli. En daarmee heb ik ze allemaal gehad samen. Dus Musica Temprana, onze metgezel deze avond. Vergeten, of in elk geval zelden gespeelde muziek uit het Peru van de 18e eeuw. Muziek uit de Codex Trujillo del Peru. Welkom.

Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

Applaus in de Predikerenkerk in Mechelen. Dit was Musica Temprana met een ruime selectie uit die Codex Trujillo del Peru, opgenomen tijdens Lunalia op 1 mei. Muziek, die Codex Trujillo, die we te danken hebben aan de Spaanse bisschop Martínez Compañón, die tijdens zijn rondreizen allerlei informatie verzamelde over het dagelijks leven, de gebruiken, de kleding, de fauna, de flora en gelukkig voor ons ook de muziek van zijn bisdom. Muziek die hij liet noteren, die heel bijzonder is omdat ze ook dansen en liederen uit het echt dagelijkse leven in Peru documenteren. Als bisnummer bleef Musica Temprana nog even bij diezelfde wereld, of nog even in diezelfde wereld samen met ons, het 18e eeuwse Peru. En geen feest was toen volledig zonder een liedje over kindje Jezus. Niño el Mijor.

feest en applaus in de predikeren kerk voor een kerstliedje uit Peru, uit het Peru van de 18e eeuw. Gevoel gebracht door Musica Temprana, muziek uit die Codex Trujillo del Peru. Einde van een toch wel meeslepend concert vol zelden gespeelde muziek. Die we te danken hebben aan die heel ijverige, secuur noterende bisschop tijdens zijn reis dwars door Peru. Een bisschop die zonder twijfel ook vertrouwd was met de ontelbare sonates van Domenico Scarlatti. Dit is de sonate in C-klein door Pierre Antaille aan clavecimbal.

heel sierlijk neergelegd door Pierre Rantaille. Hij speelde de sonate in C-klein van Domenico Scarlatti. En we krijgen er niet genoeg van. Nog meer van dat kwikzilveren, tintelende geluid van de klavecimbel. Nu door Johann Sebastian Bach, of met muziek van Johann Sebastian Bach, beter in een concerto in A-klein voor een ongewone bezetting. We horen fluit, viool en klavecimbel tegenover strijkers en basso continuo. We horen Francesco Corti op klavecimbel met Il Pomodoro.

Dat was Bach's Concerto in A-klein met Francesco Corti en Il Pomodoro. En van Bach gaan we naar Haydn, naar de klassieke pianosonate met die typische combinatie van Haydn van heldere vorm, opgewekte ritme en, jawel, humor. Dit is pianosonate nummer 34 door Marc-André Amelin.

Marc André Hamelin speelde Haydn's pianosonate in D groot. En naar het nieuws gaan wij op de tonen, de 19e eeuwse tonen, de fagottonen, jawel, van Karl Maria von Weber in Hongaarse stijl. Het Andante e Rondo Ungarese door Jacol Woma en de Tapiola Sinfonietta. Nog een fijne avond en geniet na het nieuws van Valkenaars en Van Hout. Bij Clara.

0: 10 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een appartementsgebouw in Anderlecht zijn 4 bewoners bevangen geraakt door de rook. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Het vuur brak uit in een appartement op de 6e verdieping. De bewoner kon zich in veiligheid brengen, maar liet de deur van zijn flat openstaan. Daardoor verspreidde de rook zich snel over een deel van het gebouw en raakten dus 4 andere mensen bevangen. 1 persoon werd door de brandweer van een balkon gered. Het appartement waar het vuur woedde is onbewoonbaar. De oorzaak is nog onbekend. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jonge man. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. De 2 Franse kinderen van 4 en 5 jaar die alleen werden teruggevonden in Portugal zijn tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. Ze blijven daar tot hun terugkeer naar Frankrijk is geregeld. De moeder en stiefvader zijn gisteren opgepakt in een café op bijna 200 kilometer van de plek waar de kinderen huilend waren gevonden. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling. Ook de biologische vader is intussen in Portugal, maar er wordt nog onderzocht of hij voor de kinderen kan zorgen. Waarom de kinderen geblinddoekt werden achtergelaten is nog altijd niet duidelijk. Naar het Brussels parlement dan, want daar is vandaag stevig gedebatteerd over de problemen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De aanleiding was de Pano-reportage van woensdagavond waarin medewerkers de voorzitter beschuldigen van politieke inmenging en cliëntelisme. Koppen rollen er voorlopig niet. Meer uitleg door Nina Verhagen.
2: Het VRT-magazine Pano onthulde woensdagavond mistoestanden bij de Anderlechtse Haard. De voorzitter daar, de PS'er Lotfi Mostefa, komt volgens verschillende medewerkers persoonlijk tussen beiden in de toewijzing van woningen. 13 parlementsleden stelden daar vandaag vragen over aan de staatssecretaris voor huisvesting Karine Lalieu, ook van de PS. Lalieu ontkende niet dat er een probleem was, maar zei dat alle procedures zijn nageleefd. De oppositie kwam fel uit de hoek, maar de meerderheid gaf kritiek met de handrem op. Naar verluid heeft dit dossier de Brusselse meerderheid vandaag onder hoogspanning gezet. De vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie is uitgesteld naar 1 juni. De meerderheid heeft dus vooral tijd gekocht en de PS, de tweede grootste partij in de meerderheid, heeft laten blijken dat ze haar stemmenkanon in Anderlecht niet wil laten vallen.
0: En Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dons, heeft vanavond een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg er de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt morgenavond uitgereikt. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken rond 10 graden. Vanaf morgen tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler door een verfrissende zeepries. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Een gymnopedie van Mechelaar. Pepijn Caudron uit zijn nieuwe krengalbum Wormhole. Daar heeft hij ons meer dan 10 jaar op laten wachten. Maar in zijn geval is dat het wachten meer dan waard. Een aan te bevelen reis naar een heel andere wereld dan die we kennen. Er is een berceuse van Anna Roxanne, de Californische queen van het Cranky label. Haar prachtige jongste album verscheen op 1 mei en heet Poem One.

Go Nightly Cares van John Dowland in een nieuw arrangement voor clavecimbal en speelgoedpiano van de Franse toetsenist Pierre Gallon, een track uit zijn nieuwe Harmonia Mundi album After Dark, Midnight Fantasia, een nacht vol muziek, zwevend tussen fantasieën en poëtische dromen van de Engelse Renaissance muziek op clavecimbal, virginaal en op speelgoedpiano. Er is net uit Non Sonnet, het nieuwe album van Christian Walumrood en zijn ensemble, een van de meest intrigerende stemmen binnen de hedendaagse muziek. De uitgave van Aspen Edities, het fijnproeverslabel van Ruben Machtelings.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoop, man.
2: Clara Live.

Newham, Oldham, het Christian Walumrood ensemble op een nieuwe album Non Sonnet dat net bij Aspen Edities is verschenen. Vorig weekend kwam Christian dat live voorstellen in Zwalm en in Mechelen. Er zijn nog een paar concerten in Noorwegen, maar dan vliegt hij richting Australië voor een tournee in juni daar. De zus van Christian, zangeres Susanna Walumrood, die werkt al lang heel nauw samen met toetsenist, zanger en componist Morten Kvenhild, en die brengt zijn jongste soloalbum Lokaald Piano deze maand uit op haar label Susanna Sonata. Daar is hier een nummer over het moment waarop je de constante behoefte om te presteren loslaat en jezelf toestaat om simpelweg te zijn.

Jimmy Webb's Wichita Lineman op de wijze van Nick Cave en Flea, nu zaterdag eregast op weer een nieuwe editie van Jazz Middelheim met zijn Onora Band en zijn trompet. Ideaal om eens zijn andere kanten te ontdekken en zijn nieuwe album. Deze muziek uit 2013 is ook nu nog goed op dronk, dacht Rudy Trové begin dit jaar en hij stofte zijn pasmansproject nog eens af. Muziek bij een theatervoorstelling gebaseerd op Dwaallicht van Willem Elschot, Rudy, samen met Gunter Nagels, Tim Liebaert, Jurie van Nuffelen, Efraïm Sirenok en dan later ook de stemmen erbij van Emmanuel Schotsaert en Anneleen van den Bossen en ook Boni Lenski en Han Stubbe. Na al die heavy jaren uiteindelijk toch uitgebracht op het Heaven Hotel label.

Morning Time. Outside het volk van M-Spel, het project van Emma Houghton uit Brooklyn. Daar is de natuur soms ver te zoeken, maar daar past ze een mouw aan met haar muziek. Haar nieuwe album Bird or Snake is uit bij Birdwatcher Records. Daar het hier ook nog de titeltrack en daarna ook Geographic.

Een nummer over de digitale overprikkeling anno 2026. Daar valt ook in uithoeken van de wereld moeilijk aan te ontsnappen. Geographic van de Amerikaanse zangeres, fluitiste en multi-instrumentaliste Emma Hospelhorn, die haar solomuziek uitbrengt onder de artiestennaam M. Spell, de eerste single van haar tweede album Birds or Snake, dat ze net heeft uitgebracht. De Nieuw-Zeelandse muzikante Aldis Harding die heeft net haar vijfde album op de wereld losgelaten, Train on the Island, 10 tracks, waarvoor ook John Parish een dikke vinger in de pap had. Ze dook met hem opnieuw onder in Rockfield Studios, waar de muziekgeschiedenis van de muren druipt en je het zweet van The Queen, Oasis, Iggy Pop en Robert Plant nog kunt ruiken. Die kijken een beetje mee over je schouder. Maar er is wel meer dat ze niet van zich af kan schudden. Aldis Harding.

Fairy Link van Susumu Yokota. In september van 2002 schonk die ons zijn album The Boy and the Tree. Overleed zelf in maart van 2015, was toen nog maar 54. Maar zijn muzikale magie leeft voort en wordt ook opnieuw geremasterd. Het eeuwenoude oerbos dat hem inspireerde blijft daar iets wat onbewogen bij. Bomen van 7000 jaar oud, die hebben al heel veel zien komen en gaan. Hier gaat het Britse Neil Cowley trio op de schouders staan van Johann Sebastian Bach. Zij gebruiken Bachs muziek als een creatieve springplank voor een heel eigen tuimeling.

De Deense pianiste Christina Björkö met een voorbode van zonneregen, om niet te zeggen duiveltjeskermis. Het tweede deel uit de cyclus mei is op komst van Per Norgaard, die overleed eind mei van vorig jaar en helpt nu mee het weer regelen. Dat kan alle kanten uit, merkten we vandaag. Hier gaan klarinetisten Tasha Warren en cellist Dave Egger aan de slag met slaapliedjes. Die bieden troost aan kinderen, maar ook aan iedereen die zich zorgen maakt over de huidige en de toekomstige wereld. Ze worden daarin onder meer bijgestaan door een Keniaans schoolkoor en door vocaliste Martha Redbone.

아니니 뭐 다녀요 내 아니니 뭐

I Am Two From The Womb. Troostmuziek van Martha Redbone, die ze schreef in opdracht van klarinetiste Tasha Warren en cellist Dave Egger, met gitarist Phil Facanti erbij en percussionist Dan Sadownick, een koor uit Virginia en het Gatori Junior School Children's Choir uit Mutunduri in Kenia. Naast Martha leverden nog 6 andere moeders muziek, ook Nora Jones deed zo haar deel. Er is een medicijn en een methode om ons hart te openen. Chanten, de mantra Asato Ma in de versie van Manizet Rimer, de oprichter van Love Supreme Projects in Londen, staat op haar debuutalbum Maku dat ze uitbrengt bij het Lighter Label. Hedendaagse spirituele jazz zwemmend in die oneindige rivier van tijd.

Alison Cotton met haar nummer I Am, in de voetsporen van Nico en Marian Faithfull, maar hier op tekst van de Victoriaanse dichter John Clare, stond al langer op haar live repertoire dit nummer en zal nu in juni ook terug te vinden zijn op haar nieuwe album The Gods Laugh. De meeste nummers erop kwamen tot stand kort voor en na het overlijden van haar eigen vader. Hij was het die haar aanmoedigde om ooit altviool te beginnen spelen en nu treurt dat instrument met haar mee. Ben Vida is ook klaar met iets nieuws. Oblivion Seekers, spoken word gedichten gecombineerd met sudderende minimalistische kamerjazz, mantras voor de onstuitbare lente. Be your own abyss.

last reverberation of a great movement.

De golven komen onze kant uit Be Your Own Abyss, een filosofische aanmoediging van Benvida tot extreme introspectie. Loslaten van wat je denkt dat je identiteit is en het accepteren van de bodemloosheid van ons bestaan. Wees niet bang voor de leegte of het onbekende in jezelf, maar omarm die. Staat op zijn nieuwe spoken word album Oblivion Seekers met de hulp van onder meer Christina Vansoe, John Also Bennett en Felicia Atkinson. Dit staat op het nieuwe album van drummer en componiste Booker Stardrums en eerst bij Wee Jazz Records. Muziek met linken naar Harry Partch, de componist en uitvinder van wie de microtonale instrumenten onder de hoede stonden van Stardrums vader, componist, arrangeur, dirigent en muzikant Dean Drummond. Van 1990 tot aan zijn dood in 2013 was hij conservator van het Harry Partch instrumentarium. En dat liet een grote indruk na op Booker, dat blijf je

Tell Yorick van Booker Stardrum, een indrukwekkend geaard stuk van ruim 8 minuten uit zijn nieuwe album Close Up on the Outside, dat onlangs verscheen bij het Finse label We Jazz Records. Er is een op hol geslagen Tsapiki-nummer uit het zuidwesten van Madagaskar, ceremoniële muziek gespeeld met overgave ter ere van de levenden en van de doden. Dat houden ze daar tussen de 3 en de 7 dagen vol op een dieet van sigaretten, bier en tokigasi, huisgestookte rum, waar je een paard mee kan vellen. Go and dance!

You the Vandal van Moondog in de versie van Clisandro 70, een duo uit Toronto dat in 2003 begon met loopgebaseerde gitaar- en ritme-experimenten. Een titeloze debuut verscheen in 2006 op het Constellation label en nu 20 jaar later blikken Craig Dunsmuir en Sandro Perry graag terug naar toen. Time flies when you're having fun, dat moet je mij en Gerrit Valkenaars niet uitleggen. We zijn ondertussen 26 jaar samen in de weer op de radio en Gerrits pensioen longt aan de einde. Dat leidt onvermijdelijk tot nostalgie, waar ook de Zweedse gitarist en componist Casper Agnas niet vrij van is. Hij blikt met zijn nieuwe album bij het plaatlabel Haphazard Music terug op de voorbije jaren. En dan komt die krop in de keel ideaal om voor nu mee af te sluiten. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot de volgende.

0: Het is middernacht, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land, zoals verwacht, voorlopig niet. Dat is vanavond bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke ratingbureaus, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar Fitch had dat vorig jaar al gedaan. Het zegt dat er voor ons land op dit moment ook een aantal positieve elementen zijn. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: 13% van de jonge bestuurders, en dan bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
0: De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de VS op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft vanavond ook voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio in Congo. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materiaal worden overgevlogen. Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dont, heeft een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes vanavond. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding is dat, voor films over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film Coward speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt zaterdagavond uitgereikt. De Franse zanger Patrick Bruel is voorlopig niet langer ereburger van de stad Luik. Dat heeft de burgemeester vanavond bekendgemaakt. Bruel, zeker in Franstalig België zeer populair, is in opspraak. Hij wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting ook in ons land. Bruel was in 2022 uitgeroepen tot ereburger van Luik, maar door de beschuldigingen wordt die titel nu dus voorlopig opgeschort tot er meer informatie is over dat gerechtelijk onderzoek. En om een sportbericht, in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben de Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopten vanavond Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst, 89-80 was het daar. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf zaterdag tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler, daar staat een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Clara Live.

0: Update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
5: Clara, live.